0: gewoon, ja goed, het is, he, iedereen blaart lekker mee. Maar als je het clipje terugkijkt, zie je ook die van mij. Dus die Luca, die nu 24 is, op haar 8e daar mee huppelen op het podium. Dus
1: op haar 8e.
0: Ze staat ertussen, ja.
1: Daar gaan we naar luisteren.
2: De K van
1: Kinderen voor Kinderen, nummer 31, alweer een tijdje geleden. Met Moederdag.
0: En ik begin alvast met janken, goed?
1: Ja, doe maar.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De L van
1: Luciano Pavarotti en Eric Clapton. Speciaal voor Melanie. Holy Mother.

0: uiteraard. Live was dit. Pavarotti en Friends. Hij had dat project toen in die tijd. En dit was de friend van Pavarotti was Eric Clapton. Daar deed hij dit liedje mee.
1: De Hemelse Helden.
0: Oeh, het is 8:09. Het is hoog tijd voor de Hemelse Helden, Vanessa.
2: Ik ben erg benieuwd.
0: Ja, dit is natuurlijk wel een beetje een treurig moment in de show. Want we kijken naar wie ons ontvallen is de afgelopen week in de muziekgeschiedenis. Ja. Nou, gelukkig niet heel veel bekende nummers. Maar ja, deze meneer heet Alex Ligertwood. Schotse zanger, gitarist, Ligertwood, zo spreek je het uit. En die ken je misschien niet. Of misschien wel. Hij zong eerst in Oblivion Express, een wat vage band uit de jaren 70. Maar tussen 1979 en 94 maakte hij deel uit van Santana.
2: Wauw.
0: En hij zong dit nummer, en dat ken je wel. Hold On. Dus de zanger van Santana eigenlijk.
2: Kijk eens eventjes.
0: Ja, Santana kent natuurlijk van een mooi gitaarspel, maar hij had natuurlijk ook een zanger nodig. En dat was deze Alex Ligertwood.

0: Hold on van Santana, maar Alex Ligertwood is ons helaas afgelopen week ontvallen. Hij werd 79 jaar, de beste man, rust in vrede. Intussen gaan wij verder met de Alphabet Show. We zoeken vanavond liedjes over moeders. Liedjes met mom, mother in de titel. En dat doen we samen met Vanessa vanavond.
1: Ja, gezellig.
0: En we hadden het net even over de oude muziek. Is toch fijn om te horen, mama's en de papa's. Het blijft steengoed, hè?
1: Ja, het klinkt soms een klein beetje oudbollig, weet je wel. Om dan te zeggen van, dit soort muziek maken ze tegenwoordig niet meer.
0: Ja.
1: Maar hoe zei jij?
0: Nou ja, bijvoorbeeld nu Meghan Trainor, daar komen we nu bij de M. Heeft een heel grappig liedje, een beetje bebop-stijl. En dat gaat ook over haar moeder. Sterker nog, ze zingt het met haar moeder. Meghan Trainor met Kelly Trainor.
1: Oh, wat leuk, hè?
0: Ja, en het liedje heet...
2: De M van...
0: Mam.
3: You're my

0: vrijdagavond, ode aan de moeders. Met allerlei mooie artiesten, fantastische artiesten zoals Nina Simone. Met de letter N natuurlijk.
1: Ik schrik altijd als je dit liedje aanzet. Ik denk,
0: vind je?
1: Nico!
0: Ja, dan komt hij langs hoor, op zijn fietsje. Hij ging trouwens op de fiets.
1: Dat was Nico, toch?
0: Nico van de tuinman.
1: Nee,
0: de klusman. Eigenhuizentuin. En hoe heette die tuinman ook alweer? Rob? Rob Vermeulen of zo?
1: Ja, en Irene Moors, ja.
0: En Irene Moors. Ja. En Rob was altijd... ja, moet je luisteren, die begonia's, die moet je altijd een beetje snoeien.
1: Ah, geweldig.
0: Onze jeugd, hè, was dat, ja. Nee, ik vind het gewoon een leuk liedje om doorheen te praten.
1: Hartstikke leuk, ja. Heeft gelijk een goed gevoel.
0: Ja, wel heel raar naar Nina Simone, inderdaad.
1: Het is een overgangetje.
0: Een lekker overgangetje, ja. Het heerlijke blues van Nina Simone. Daarvoor is Meghan Trainor met Mom. Vanavond liedjes over moeders, want zondag is het moederdag. En we praten erover met de beroemdste moeder van het eiland, Vanessa.
1: Maakt het steeds groter, hè?
0: Ja, van het radiostation, nu is het van het eiland.
1: Ja,
0: een beetje show.
1: Ik steek hem even in mijn zak.
0: Hey, hoe gaat het met onze alfabattle vandaag?
1: Nou, goed voor mij, minder goed voor jou. Dus misschien beter om nog even een oproepje te doen. Ik sta, even kijken, 3 punten voor. Het staat 5-2.
0: Oh jee, nou, dat is een aardige score. Dus ik kan nog winnen, hoor. Even inhalen. Net als een voetbalwedstrijd. Gewoon nu terugscoren.
1: Ja.
0: De letter X. Jij mag thuis stemmen. Liedjes over moeders. En we hebben een hele rare keuze. Twee hele tegenstellingen. Misschien wat onbekende nummers, misschien ook dat je denkt, wat zijn dat voor nummers? Dus luister maar even naar de fragmenten. Dit is Kamp Vanessa. Nee, dat is niet de Hemelshelden. Nee,
1: ik was zo vrolijk, begint het niet.
2: Maar op je moeder
0: nee, veel dramatischer dit.
2: Dat jij wordt losgelaten en al haar eigenschappen erft die jij zo in haar haatte.
0: Het lied heet Geen Kind Meer. Ja, de dag dat je moeder sterft, ben je geen kind meer. Wat een prachtig tekst alleen al. Wel een beetje verdrietig. Van Karin Bloemen.
1: Ja.
0: Mooie keuze.
1: Hartstikke mooi.
0: Maar dit is Kam Meindert. Heavy metal, ze noemen het zelf tansmetaal wat ze hebben, Rammstein. Met moeder, dat is Duits voor moeder.
1: Ja, die schuwen ook geen drama, hoor.
0: Nee, over de top altijd. Ook de shows en zo, met al dat vuurwerk. Vorige week ook al een nummer met ze gedraaid. Dat was met Bert, dat was Zonne.
1: Ook.
0: Ja, kan je ook, hè. En waarom ook alweer? Wat was het thema vorige week? Zon, denk ik. Ja, zoiets, ja.
1: Ik weet het niet meer.
0: Heb je niet geluisterd, Vanessa?
1: Nou ja, ik was vrij, dus waarschijnlijk lag ik in bed.
0: Ja, dat kan. 675-1031. Wat wil je horen? Wil je Karin Bloemen of wil je Rammstein horen? Nou, wat een tegenstellingen. Maar jij mag het thuis zeggen. Of in de auto mag je stemmen, maar niet achter het stuur. Hè? Dan moet iemand anders voor je stemmen natuurlijk.
1: Ja, en zeker als je dus voor Rammstein gaat, dan moet je even laten horen. Hè? Want mijn staat 3 punten achter.
0: Oké, dus kom op, stem op mij.
1: Ja.
0: We gaan naar...
3: De O van...
0: Ozzy Osbourne. En dit werd gespeeld door Brian May op zijn begrafenis vorig jaar. Naast de kist pakte Brian May de gitaar. Maar dit is het origineel van Ozzy Osbourne.

0: zulke nummers moet je gewoon helemaal laten horen, vind ik. Pink Floyd, 5,5 minuut met Mother. Ook Pink Floyd heeft een liedje gemaakt met Mother als titel. En dat gaat over de bemoeizuchtige moeders van opgroeiende pubers die dan van de moeder restrict, hè, dus ja, afstemt.
1: Ik denk ook, weet je, je kan wel zeggen als puber, waar bemoei je je mee? Maar ja, als moeder heb je één taak, hè?
0: En dat is?
1: Nou ja, je bemoeien. En je kinderen. Ja, ja. Toch? Ik zeg ook wel zeggen tegen de kids, ik heb niet met je geknikkerd, hè?
0: Ik vind het heel leuk. Wat bedoel je ermee?
1: Nou ja, we zijn geen vrienden.
0: Oh, nee?
1: We zaten niet op de basisschool.
0: Zit je niet op één lijn? Ben je niet gewoon one of the guys met je kinderen?
1: Als ik echt pissig word, dan zeg ik, nou ja, goed.
0: Ik heb niet met je geknikt.
1: Ik heb je gedragen en ik heb je gebaard. En ja, bepaal gewoon, nou ja.
0: Dus nu moet je maar leiden of zo. Nu moet je maar...
1: Maar weet je
0: speelt wel de baas. Je blijft de baas.
1: Je bent als moeder geen vriendin. Je wil wel een goede band met je kinderen. Maar het is niet het idee van, we hoeven geen vrienden te zijn. Dus af en toe moet je inderdaad gewoon een beetje strikt zijn. Een beetje streng zijn. Een beetje...
0: Ja. De regels zijn nodig.
1: Boos durven zijn, ja.
0: Boos mag je zijn, ja. Maar overprotective ben je niet. Zoals in dit liedje van Pink Floyd.
1: Bij voorkeur niet. Maar als het nodig is, dan wel.
0: Oké.
1: Dan sta ik daar.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja hoor, dan ram ik iedereen in elkaar.
0: De mop wordt iets later. We zijn pas bij de Q aangekomen. Het is gezellig met Vanessa vanavond als mijn friend in de Alphabet Show. Liedjes over moeders. Ja, nu komen we natuurlijk bij de Q. Dus ja, liedjes over...
1: Oeh!
0: Ja... Maar dit liedje heet niet Mama, dit liedje heet Bohemian Rhapsody. Het is trouwens wel verzocht, maar ja, ik zoek eigenlijk liedjes met Mama in de titel. En dan heb je nog meer liedjes van Queen. We hadden bijvoorbeeld Tie Your Mother Down. Vanmiddag nog gedraaid bij Pijn in de show.
1: Ja,
0: zullen we die doen of heb je nog een andere?
1: Ja, Pijn heeft hem al gedraaid. En kijk, er is nog een liedje van Queen over moeders. En dat is Mother Love. En dat is wel een heel bijzonder nummer, want... Het is het aller... Ja, ik krijg er gewoon bijna de kriebels van.
0: Ja, je bent Freddy-fan, hè?
1: Ja, dit is het laatste nummer waarin hij te horen is.
0: Oh.
1: Want hij is begonnen met het opnemen van dit nummer. Helemaal verzwakt natuurlijk door AIDS.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zei hij... Ik kan niet meer, maar ik kom het later verder afmaken.
0: Oh.
1: Maar dat is nooit gebeurd, want toen overleed hij. En toen heeft Brian May dus het laatste gedeelte van dit nummer ingezongen.
0: Oh, mooi. We gaan luisteren.
2: De Q... Van
0: Queen met Mother Love.

0: niet te doen, dit.
1: Prachtig.
0: Oh.
1: En dan een babygeluid. Ah, oh, dit was dus het laatste nummer van Queen. Dit was het einde van Freddie Mercury.
0: Ja, echt.
1: Wat een mooie keuze van je, Vanessa. Ik ben er stil van.
0: Ja, het is ook zo'n prachtige boodschap. Ja, ik vind het heel bijzonder, dit.
1: Ja, prachtig.
2: De R van
1: Real Mother voor je, Johnny Guitar Watson. Ja, ook mooi.
3: Wanna buy a new car, but the price ain't right.

0: met letter R in de alfabetshow. Real Mother voor je van Johnny Guitar Watson. Ja, lekker onvervalste blues. En de beste man zong dit in 1977, maar hij is al heel lang niet meer onder ons. Lekker. Hou je van blues, Vanessa?
1: Zeker.
0: Ja, ben je naar het bluesfestival gegaan?
1: Ja.
0: Oh ja. Ik was er niet. Ik was in Nederland. Was het wat?
1: Het was zeker wat, ja.
0: Ja? Altijd goed, toch? Elk jaar.
1: Echt.
0: Ja.
2: Hey. Meindert, melige moppetrommel.
0: Hey, nou even naar al die dramatische muziek. Net Freddie Mercury. Oh, even iets luchtigs, hoor.
1: Een beetje luchtigheid. Nou, ja, heel fijn.
0: Het is toch best wel mooi, die liedjes over moeders. Het is vaak een beetje gevoelig of dramatisch, zoals onze Alpha Battle. Ja, het moet even op adem komen. Vind je adem komen?
1: Met een leuke mop.
0: Oké, daar komt je. Je weet het, elke week een doktersmop. Daar komt die. Hoe meliger, hoe flauwer, hoe beter.
1: Komt vind je nu al leuk?
0: Ja, vind je nu al leuk?
1: Ja, ik vind het nu al leuk.
0: Er komt een man bij de dokter. Zegt de dokter, denkt u wel aan uw cholesterol? Zegt de man, ja, zeker. Elke week als ik op de wc zit en ik kijk naar rechts, dan denk ik, goh, lesterol. Oh, wat flauw.
2: De S van...
0: Ja, deze kan niet ontbreken, Spice Girls.
1: Nee, zeker niet.
0: Mooi. Zondag is de moederdag. En daarom zingen we volop met z'n allen. Mama, I love you.

0: tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De T van...
1: Tom Jones, Mama Told Me Not To Come.

0: Altijd lachen, hè? Die Tom Jones.
1: Ja, lekker, ja.
2: Alpha Battle.
0: En Tom Jones heeft zo'n project gedaan met allerlei andere artiesten. Dat heette Reload, dat album heb ik. En dit was dan met de Stereophonics. Mama Told Me Just Not To Come. Er was nog een ander liedje met Mother, dat is Motherless Child. Dat doet Tom Jones met Portishead.
3: Ja, ook ontzettend vet.
0: Steengoed, hè?
3: Trip-hop uit de jaren 90.
0: Ja, zullen we die in de afterparty doen nog even
3: zo? Ja, leuk, leuk.
0: Ja. We gaan vanavond verder, liedjes over moeders, tot 10 uur. Straks non-stop, daar gaan we niet doorheen praten, Vanessa en ik. Met nog steeds allemaal liedjes over moeders. En dus ook Tom Jones nog een keer straks. Laten we dat doen.
3: Leuk.
0: Ja, hoe is het met de alfabetel?
3: Nou, goed voor mij nog steeds.
0: Nog steeds?
3: Sorry, ja, nee, het spijt me minder. Maar we staan op 6-3.
0: Oh jeetje, nou, dat is goed. Dus geen kind meer van Karin Bloemen staat voor. Dat is kamp Vanessa. Wil je toch moeder van Ramstein horen? Moet je even op kamp Meindert stemmen. 675-1031. En dus ook nog voor al je verzoekjes.
3: Nu kan het nog.
0: Ja. Ben je een beetje Urbanus fan?
3: Ja, jij zegt net lachen, maar hier gingen mijn zusje en ik echt stuk om als kinderen, hoor.
0: Ken je dit nummer?
3: Urbanus. Nou, dit liedje niet per se, maar nee. Urbanus, dat was zo... Die vonden wij erg hilarisch.
0: Altijd goed, hè? Ja. En iets met de U verzinnen met moeder is best wel moeilijk. Dus ik kwam inderdaad hierop.
2: De U van...
0: Ja, van Urbanus. En het stond op de B-kant van Bakskevol met Stro. Misschien ken je dat wel.
3: Nee.
0: Bakskevol Stro. Ah ja, goed. Ik heb het singeltje, ja. Dus misschien ben ik de enige die het kent. Maar het gaat over een moeder. Want als moeder zong, was heel het huis in

0: Je mama.
1: Wat een leuk liedje, Vanessa. Deze kom jij mee met de V. Verliefd op je moeder.
2: Ja, zo kan het natuurlijk ook.
1: Ja, dat is een leuke clip ook trouwens. Hè?
2: Heel erg leuk. En ik ben helemaal niet zo'n fan van Lil Kleine.
1: Ik ook niet zo. Maar hier wel.
2: Dit vind ik zo leuk.
1: Deze is leuk. En ook zo lekker Amsterdams zingt
2: hij. Hij was ook echt nog een jochie hier.
1: Daarom. Misschien in het begintijd was hij misschien iets leuker dan nu. Ik weet het niet.
2: Nou, dat weet ik wel zeker.
1: Ja, maar daarom. Leuk nummer. Verliefd. Je zal maar verliefd zijn op de moeder. Ja, zit zo in die clip dat meisje ook zo schuchter te kijken.
2: Ja.
1: Goed. Het is 9 uur, we lopen lekker uit, maakt niet uit. We hebben nog de W tot en met Z te gaan. Nog 1 nummer voor de alfabettel. Nog snel stemmen, hè? Wil je Karin Bloemen horen met het prachtige Geen Kind Meer? Of wil je toch Ramstein met Moeder? 675-1031. En voor de letter W hadden we allerlei verzoekjes. We hadden Gerrit kwam met Woman in Change. Ja, dat is niet echt moeder in de titel. Maar dan hadden we nog Angela en Marijke. Allebei, die met hetzelfde nummer kwamen. Ken je Within Temptation?
2: Ja, natuurlijk.
1: Oké. Okay. Nou, ze hebben gelijk. Prachtig nummer, toch?
3: De W van...
1: Ja, Within Temptation met Mother Earth.

0: Zo, nou, op dit tijdstip mag je dit wel draaien. Eerlijke symfonische metal op Paradise FM.
1: Ja. Zeker, fantastisch.
0: En van Nederlandse bodem, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Within Temptation.
0: Later is dit klassieke muziek, denk ik. Of eigenlijk nu al een beetje.
1: Ja.
0: Ja. Nou, speaking of, dat moeder van Rammstein, eigenlijk is dat ook symfonische metal. Heb ik gewonnen, Vanessa? Van Alpha Metal.
1: Ik zou met alle liefde willen zeggen ja, Meindert. Maar ja. Het antwoord is helaas tegenovergestelde nee.
0: Nou, ik vind het niet erg, want het nummer dat jij vanavond hebt gekozen voor de Alpha Battle, het is prachtig.
1: Het is prachtig, maar het is ook heel confronterend. Hè? Het gaat natuurlijk over het afscheid nemen van twee dingen. Het afscheid nemen van je moeder en het afscheid nemen van het kind in jezelf. Wat dat samen met elkaar opgaat.
0: Ja, dat gebeurt gelijktijdig. Je bent ineens dan geen kind meer.
1: Ja.
0: Mooi.
2: De X van...
0: Je hebt gewonnen, Vanessa, en terecht met het prachtige nummer van Karin Bloemen. Geen kind meer.

0: je hebt terecht gewonnen, Vanessa.
1: Het is een boodschap, hè?
0: Jongen. Ja, moeten we nog verder met deze show? Of,
1: Ja, nee, eventjes.
0: Oké.
2: De ei van...
0: Your Mother Should Know, The Beatles.

0: Nou, bijna een soort luchtig liedje na Karin Bloemen met de letter I. Dat was Your Mother Should Know van de Beatles. Ja, dat hoor je ook niet elke dag op Paradise FM. Zoals meer liedjes vanavond, Vanessa, die je niet elke dag hoort op de radio.
1: Nee, en het is wel de boodschap die we overbrengen vanavond is wel een hele mooie, denk ik, toch?
0: Ja, ik had het niet verwacht dat de meeste liedjes over de moeders toch wel soms dramatisch of emotioneel kunnen zijn.
1: Nee, je staat er niet bij stil, maar het is wat ik al de hele tijd zeg. Het gaat, de band met de moeder gaat diep.
0: Ja, een van de diepste banden misschien ooit.
1: En daarom,
0: wat? Ja?
1: Aanstaande zondag, eventjes in het zonnetje.
0: Zeker weten. Vergeet het niet, iedereen heeft of had wel een moeder. Hè? Soms heb je haar niet meer. Of ben je misschien een moeder, als je nu luistert. En ik hoop dat je lekker verwend wordt dan aanstaande zondag op moederdag. Dat hoop ik. Dus moederdag moet gevierd worden. Het is internationaal. Het is trouwens in verschillende landen, wel eens op verschillende data. Maar Nederland, Curaçao, Amerika ook, is deze zondag internationale moederdag.
1: Ja, niet vergeten.
0: Niet vergeten. Nou, dit was de Alphabet Show. Het is ons gelukt, Vanessa. We hebben allemaal liedjes met moeder gevonden in de titel of in de artiest soms, zoals de mama's en de papa's. En we hebben nog een hele hoop andere liedjes over, want we kregen een hoop verzoekjes, hè?
1: We kregen heel veel verzoekjes, dus de afterparty is it's happening.
0: Ja, it's happening. Ja, ik kan ze niet allemaal noemen, hoor, de mensen. Even kijken. Ja, Maria kwam met Bohemian Rhapsody. Mama, natuurlijk. Dat is waar, maar die gaan we dan niet allemaal doen. Maar ik zag nog De Vlieger voorbij komen.
1: Ja, André Hazes.
0: Tuurlijk, ik heb hier een brief voor mijn moeder. Ja, die moet erbij. Dan hadden we nog, iemand zei Crazy Mama voor Vanessa. Ja, dat is wel een beetje een grapje,
1: hoop ik. Ja, dan vraag ik me dus af waarom. Ja. Ben ik een crazy mama? Of denk ik gewoon om een andere reden? Ja, hoe dan ook, we gaan hem draaien, toch?
0: Gaan we draaien. Ja. Natuurlijk nog Mama Mia van ABBA. Woman in Change was nog een verzoekje van Gerrit. Doen we ook in de afterparty. Moeder, ik wil bij de revue. Wim Sonneveld, dat vond jij een leuke.
1: Ah, Sonneveld, heerlijk.
0: Gaan we ook doen. Mama, waar is mijn pils van normaal? Een hele gevarieerde afterparty tot na tienen. Allemaal liedjes met moeder. Of over die over moeder. Dus gaan.
1: Ja, en laten we afspreken dat ook na deze afterparty dat je je moeder gewoon blijft eren en respecteren. Toch?
0: Zeker weten, zeker als er nog is. Ja, dat gaan we doen. Vanessa, mag ik je danken, de moeder der moeders. En ik hoop dat je lekker verwend wordt deze zondag op moederdag. En dank voor je komst en dank voor je sidekick vanavond.
1: Helemaal goed, vond het supergezellig.
0: Ja, ik ook. Ja. Nou, we gaan eruit met een liedje over. Ja, dat is moeilijk, de zet. ZZ Top had niks over moeders, dacht ik. Dus ik vond lekker country, Zac Brown. En het gaat dan over een grootmoeder.
1: Ah, ook mooi.
0: Zo, ja, toch?
1: Moeder, de oppermoeder.
0: Eigenlijk wel, ja. De moeder der moeders, ja. Oké, dankjewel, Vanessa.
1: Graag gedaan.
0: Tot volgende keer.
1: Yes.
2: De zet van
0: Zac Brown, Grandma's Garden. Tot volgende week.

0: Harry Winterzijk en dit is het nieuws.
1: Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. Deze hoogste culturele onderscheiding van Curaçao werd gisteren uitgereikt door de Curaçaose regering. Vivas ontvangt de prijs voor haar jarenlange inzet voor dans op het eiland en haar inspirerende rol voor zowel jongeren als volwassenen. Na bijna 10 jaar heeft een van de grootste olietankers ter wereld, de Lucky Carrier, aangelegd in Bullenbaai. Het schip laadt bijna 2 miljoen vaten ruwe olie voor verzending naar China, India en Europa. De komst van de tanker is belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Het eenzijdig door Rusland aangekondigde staakt het vuren voor 9 mei lijkt niet door te gaan. Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland zijn aanvallen voortzet, waardoor Oekraïne ook niet zal stoppen. Rusland dreigt met vergeldingsaanvallen op Kiev. De traditionele parade in Moskou zal dit jaar zonder militaire voertuigen zijn vanwege veiligheidsredenen. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. Deze hoogste culturele onderscheiding van Curaçao werd gisteren uitgereikt door de Curaçaose regering. Vivas ontvangt de prijs voor haar jarenlange inzet voor dans op het eiland en haar inspirerende rol voor zowel jongeren als volwassenen. Na bijna 10 jaar heeft een van de grootste olietankers ter wereld, de Lucky Carrier, aangelegd in Bullenbaai. Het schip laat bijna 2 miljoen vaten ruwe olie voor verzending naar China, India en Europa. De komst van de tanker is belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Het eenzijdig door Rusland aangekondigde staakt het vuren voor 9 mei lijkt niet door te gaan. Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland zijn aanvallen voortzet, waardoor Oekraïne ook niet zal stoppen. Rusland dreigt met vergeldingsaanvallen op Kiev. De traditionele parade in Moskou zal dit jaar zonder militaire voertuigen zijn vanwege veiligheidsredenen. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. Deze hoogste culturele onderscheiding van Curaçao werd gisteren uitgereikt door de Curaçaose regering. Vivas ontvangt de prijs voor haar jarenlange inzet voor dans op het eiland en haar inspirerende rol voor zowel jongeren als volwassenen. Na bijna 10 jaar heeft een van de grootste olietankers ter wereld, de Lucky Carrier, aangelegd in Bullenbaai. Het schip laadt bijna 2 miljoen vaten ruwe olie voor verzending naar China, India en Europa. De komst van de tanker is belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Het eenzijdig door Rusland aangekondigde staakt het vuren voor 9 mei lijkt niet door te gaan. Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland zijn aanvallen voortzet, waardoor Oekraïne ook niet zal stoppen. Rusland dreigt met vergeldingsaanvallen op Kiev. De traditionele parade in Moskou zal dit jaar zonder militaire voertuigen zijn vanwege veiligheidsredenen. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Harry Winterzijk en dit is het nieuws.
1: Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. Deze hoogste culturele onderscheiding van Curaçao werd gisteren uitgereikt door de Curaçaose regering. Vivas ontvangt de prijs voor haar jarenlange inzet voor dans op het eiland en haar inspirerende rol voor zowel jongeren als volwassenen. Na bijna 10 jaar heeft een van de grootste olietankers ter wereld, de Lucky Carrier, aangelegd in Bullenbaai. Het schip laadt bijna 2 miljoen vaten ruwe olie voor verzending naar China, India en Europa. De komst van de tanker is belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Het eenzijdig door Rusland aangekondigde staakt het vuren voor 9 mei lijkt niet door te gaan. Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland zijn aanvallen voortzet, waardoor Oekraïne ook niet zal stoppen. Rusland dreigt met vergeldingsaanvallen op Kiev. De traditionele parade in Moskou zal dit jaar zonder militaire voertuigen zijn vanwege veiligheidsredenen. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. Deze hoogste culturele onderscheiding van Curaçao werd gisteren uitgereikt door de Curaçaose regering. Vivas ontvangt de prijs voor haar jarenlange inzet voor dans op het eiland en haar inspirerende rol voor zowel jongeren als volwassenen. Na bijna 10 jaar heeft een van de grootste olietankers ter wereld, de Lucky Carrier, aangelegd in Bullenbaai. Het schip laat bijna 2 miljoen vaten ruwe olie voor verzending naar China, India en Europa. De komst van de tanker is belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Het eenzijdig door Rusland aangekondigde staakt het vuren voor 9 mei lijkt niet door te gaan. Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland zijn aanvallen voortzet, waardoor Oekraïne ook niet zal stoppen. Rusland dreigt met vergeldingsaanvallen op Kiev. De traditionele parade in Moskou zal dit jaar zonder militaire voertuigen zijn vanwege veiligheidsredenen. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Dijk en dit is het nieuws. Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. Deze hoogste culturele onderscheiding van Curaçao werd gisteren uitgereikt door de Curaçaose regering. Vivas ontvangt de prijs voor haar jarenlange inzet voor dans op het eiland en haar inspirerende rol voor zowel jongeren als volwassenen. Na bijna 10 jaar heeft een van de grootste olietankers ter wereld, de Lucky Carrier, aangelegd in Bullenbaai. Het schip laadt bijna 2 miljoen vaten ruwe olie voor verzending naar China, India en Europa. De komst van de tanker is belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Het eenzijdig door Rusland aangekondigde staakt het vuren voor 9 mei lijkt niet door te gaan. Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland zijn aanvallen voortzet, waardoor Oekraïne ook niet zal stoppen. Rusland dreigt met vergeldingsaanvallen op Kiev. De traditionele parade in Moskou zal dit jaar zonder militaire voertuigen zijn vanwege veiligheidsredenen. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De ministerraad heeft gisteren de eerste serie postzegels van The Blue Wave ontvangen. Deze reeks van SeaPost International bestaat uit 6 postzegels ter gelegenheid van de deelname van Curaçao aan het wereldkampioenschap voetbal van 2026. Curaçao is het kleinste land dat meedoet aan dit WK. De postzegels werden overhandigd aan vicepremier Charlton Hato. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten onderzoekt samen met de Centrale Bank van Aruba strategische opties voor Enia Aruba en haar moederbedrijf EGA. De directie van Enia Aruba verzet zich tegen een mogelijke verkoop aan Guardian Group Fatem. Het Hof heeft een onafhankelijke commissaris aangesteld voor het verkoopproces. Enia Aruba blijft normaal functioneren en is financieel gezond. Dan nog internationaal nieuws. Rapper Ali B. is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Het hof oordeelde dat hij de seksuele grenzen van beide slachtoffers, Naomi en zangeres Ellen ten Damme, ernstig heeft geschonden. Ali B. ontkent de beschuldigingen en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. 2 drones zijn neergestort in Letland nadat ze het luchtruim vanuit Rusland binnengedrongen zijn. Het Letse leger meldt dat de drones waarschijnlijk door Oekraïne zijn afgevuurd op Russische doelen. Inwoners van de regio kregen een dronewaarschuwing en scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten. Er zijn geen signalen van een NAVO-reactie op het incident. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. De Green Party verwacht hun beste resultaat ooit, vooral in Birmingham. Kiezers zijn teleurgesteld in de Labour-partij, die traditioneel sterk is in de stad. De Green Party presenteert zich als alternatief en profiteert van groeiende steun, ook onder moslims. Peilingen wijzen op een grote zetelverliezen voor Labour. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
5: Goedemorgen, Paradise en Cher op je donderdagochtend.

Collins op Paradise 103.1 FM van harte. Goedemorgen, against all odds. Ben jij lekker rustig opgestaan? Tandjes gepoetst, de auto ingeklommen. Onderweg naar de bestemming van deze ochtend. Trok je net de koelkast open op de zaak. Hele blije verrassing, zeg. Ja, we zitten sinds een paar maanden boven een hartstikke leuk bedrijf. Zij zitten in de snoepautomaten en de frisdrankautomaten. En dan blijft er nog wel eens een keertje wat liggen. Hè? Of komt er iets terug wat over de datum is, niet meer mag worden verkocht. Nou, dat laatste was denk ik nu het geval. Toen dachten ze beneden, nou weet je wat, laten we dat maar voeren aan die beesten van boven. Hè? Nou, waarvoor dank, heerlijk. Lekker de dag beginnen met een chocoladereep.

0: Amor.
1: Hey, Amor. Het is Juan en Zo Paradise, 103.1 FM. Van harte goedemorgen. Deze donderdagochtend, de 7e van mei. Wat is er allemaal gebeurd terwijl wij op één oor lagen in onze tijdzone? Nou, dat zal ik je vertellen. Het gerechtshof in Nederland heeft rapper Ali B. in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Daarmee valt de straf hoger uit dan de eerdere uitspraak van de rechtbank, die hem 2 jaar cel gaf voor verkrachting en een poging daartoe. Het hof acht bewezen dat Ali B. zich schuldig maakte aan seksueel geweld tegen vrouwen. En nam hem vooral kwalijk dat hij misbruik maakte van zijn positie en het vertrouwen van de slachtoffers. De zaak heeft flink wat aandacht gekregen. Ali B. ontkent de beschuldigingen en zijn advocaat onderzoekt nog of cassatie bij de Hoge Raad wordt ingesteld. Dan naar andere problematiek. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren met Hezbollah. Volgens Israël was de aanval gericht op een commandant van Hezbollah die betrokken zou zijn geweest bij recente dreiging tegen Israëlische doelen. De aanval zorgt voor flink wat extra spanning in de regio, omdat het bestand juist bedoeld was om een verdere escalatie tussen beide partijen te voorkomen. En dan wat luchtigers, want het Eurovisie Songfestival, breekt na 26 jaar met een vaste regel door weer live muziek toe te staan tijdens de liveshows. Sinds eind jaren 90 moesten alle instrumentale begeleidingen vooraf opgenomen zijn, vooral om de productie eenvoudiger en consistenter te maken. En om de deelnemers zich volledig te laten focussen op het zingen in plaats van op het muziek maken. De organisatie kiest nu weer voor muzikale vrijheid en authenticiteit, mede onder druk van artiesten en fans die vonden dat live optredens te steriel waren geworden. Daar kan ik me wel wat in vinden. En een Duitse vakantieganger heeft een schadevergoeding gekregen na een conflict rond het reserveren van lichtbedden met handdoeken bij een hotelzwembad. De vrouw klaagde dat er vrijwel geen vrije bedjes beschikbaar waren, omdat gasten al vroeg handdoeken neerlegden zonder daar aanwezig te zijn. Volgens de rechter had de reisorganisatie onvoldoende gedaan om de overlast tegen te gaan en mocht de vakantieganger daarom compensatie eisen voor de verminderde kwaliteit van haar vakantie. Het fenomeen van handdoekje leggen is al jaren een bron van ergernis op populaire vakantiebestemmingen. Ik denk dat dat ook bij ons op het eiland regelmatig gebeurt. En dat dat niet iedereen daar altijd even blij mee is natuurlijk. Hè? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik heb bij Kunoeboe wel eens bordjes zien hangen. En mensen 's ochtends ook rondjes zien lopen. Volgens mij de heer Tieleman zelf. Als hij dan 's ochtends over dat park heen loopt en hij ziet handdoeken liggen, dat hij die zo het zwembad in mietert. Maar dat kan ik ook gedroomd hebben. Hoe hebben we dat op het eiland voor elkaar? Die handdoeken leggen terreur. Maar beter dat je dat goed gaat managen dus. Want vandaag blijkt dat de rechter een klagende vakantieganger hierover gelijk kan geven. Buenos dias! Het is Paradise! Op je donderdag, de 7e van mei. 7:10, zometeen Nelly met je laatste lokale nieuws. Na deze van The Script, No Good and Goodbye hoor je.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: Zaterdag van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortunakaart bij Building Depot.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Curaçao op 29,

0: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via zendcaribe.nl.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Ja, van harte goedemorgen. Het is je donderdagochtend, 6:53. Aangeschoven voor je laatste Paradise FM Nieuws update. Is Nelly. Goedemorgen, bon dia.
3: Bon dia. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gereageerd op recente berichten in de media over India Aruba. Volgens de bank worden momenteel verschillende strategische opties onderzocht voor India en haar moederbedrijf. Dat gebeurt in overleg met de Centrale Bank van Aruba. En de ministerraad heeft gisteren de eerste serie postzegels ontvangen van de Blue Wave. De nieuwe reeks van C-Post International bestaat uit 6 postzegels die de historische deelname van Curaçao aan het WK voetbal markeren. De ontwerpen tonen voetballers die als golven uit de zee lijken op te komen als symbool voor de Blue Wave. Het ontwerp is gemaakt door de Curaçaose grafische ontwerper André van Hoop. En internationaal nieuws, de nieuwe paus Leo XIV heeft voor een opvallend moment gezorgd aan de telefoonlijn van de bank. Toen hij contact opnam om een adreswijziging door te geven, geloofde een medewerker niet dat hij echt de paus aan de lijn had. Volgens Italiaanse media reageerde de klantendienst eerst sceptisch toen de man zich voorstelde als paus Leo XIV. De medewerker dacht dat het

0: om een grapje en vroeg meermaals om bevestiging van zijn identiteit. Pas later werd duidelijk dat het effectief om het nieuwe hoofd van de katholieke kerk ging. Het voorval zorgde intussen voor heel wat reacties op sociale media, waar mensen vooral lachen met de ongemakkelijke situatie. Sommigen noemen het de meest menselijke pauselijke telefoongesprek ooit. Leo XIV werd dus recent verkozen als nieuwe paus en staat dus bekend om zijn toegankelijke stijl en directe communicatie.
1: Oh, zo herkenbaar dit. Ik weet dus zo hoe de paus zich moet voelen. Elke keer als ik Flo bel of zo. Het wordt echt.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Laten we eens even kijken in de ochtendkrantjes dan, Nelly Rossa, als je er toch bent.
0: Is goed. Nou, de ochtendkranten in het Antilliaans Dagblad wat meer inhoudelijk nieuws over het bericht over de centrale bank in India, Aruba. Het AD meldt eigenlijk dat het ook gaat om dat dus de bedoeling is dat India wordt verkocht op Aruba. En kennelijk is er dus gesproken om een minderheidsbelang in India te verkopen aan de concurrent, aan de Guardian Group Fatem. En daar is de directie en de raad van commissarissen van India op Aruba nou niet mee eens. Dus zij verzetten zich tegen een mogelijke verkoop van dus deze minderheidsbelang aan hun grote concurrent. Volgens de krant is de kwestie inmiddels voorgelegd aan de ondernemingskamer van het Hof van Justitie. En het Hof zou hebben besloten een onafhankelijke commissaris aan te stellen die vergaderingen van het bestuur mag bijwonen en ook een beslissende stem krijgt bij besluiten rond het verkoopproces. Dit staat zelf niet in het persbericht van de Centrale Bank. Daarin zeggen ze alleen maar dat er verschillende strategische opties worden onderzocht, dus voor India Aruba en het moederbedrijf. En we weten natuurlijk omdat wijlen Hussang Ansari heel veel geld heeft getrokken uit India op Curaçao en Sint Maarten, dat het dus rommelt. En sindsdien heeft de Centrale Bank het eigenlijk overgenomen en is er nu verschillende. Nou, er is al een deel van de van India Group verkocht. Onder andere de bank is dus verkocht aan dus Banco di Caribe is dus verkocht aan Gregory Elias. Mm-hmm. Gedeeltes van India. India, de verzekeringsgroep, is natuurlijk allerlei opgedeeld in verschillende delen. Je hebt leven, je hebt schade. Nou, dat is allemaal weer geherstructureerd hier op Curaçao en op Sint Maarten. En dus ook op Aruba willen ze dus daar eigenlijk van af. Of althans dat het verder gaat. Ja. Maar dat is nog gaat, dus dat rommelt nog een beetje. Het is wel goed dat het Hof heeft ingegrepen en dat er dus een onafhankelijk commissaris is aangesteld. Verder ook nog in de kranten op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad ook een foto van Yaritza Vivas, die dus de Colas de Brotprijs heeft ontvangen eerder deze week. Dat gebeurde op 4 mei, de geboortedag van Colas de Brot. Zij heeft het dit keer gekregen voor de categorie dans. Ze is choreograaf en danser. Vooral op folkloristische dans. En volgens de jury heeft ze met haar toewijding een waardevolle bijdrage en een blijvende impact weten te maken op de ontwikkeling van dans op Curaçao. Waarbij zij zowel jongeren als volwassenen inspireert om zich via deze kunstvorm uit te drukken. Nou, dat staat dus ook op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad.
1: Ja.
0: Verder ook nog best wel opmerkelijk, want er is onder andere, ik ga dat even later. Ik zag net een ander interessant artikel. Maar dit, die Burger Start Online Strandenactie. Ik weet niet of jij gisteren allerlei appjes hebt binnengekregen.
1: Nee,
0: van de vrienden. Nee. Nee, jouw vrienden zijn niet zo begaan met vrije toegang tot het strand van het eiland.
1: Nou, wat is dit nou?
0: Nee, dat is gewoon een vraag, want deze actie is echt heel viraal gegaan. Ik kreeg gisterochtend, terwijl ik hier al zat.
1: Mijn vrienden eten asfalt voor het ontbijt. Hè? Dat,
0: I know. Ja. Maar ik dacht, misschien heb je toch nog andere vrienden nog. Maar nee, dus ze zijn allemaal hetzelfde. Burger zelfvriend Fanny Sambo uit Bandenbouw, is een actie gestart voor meer toegankelijkheid van stranden voor inwoners. En hij heeft via een online petitie al meer dan 6600 handtekeningen weten te verzamelen. Nou, de teller zal nu wel hoger staan. Hij is een sociaal bewogen persoon. Hij zit onder andere in VIBA, dat is dus de organisatie voor Bandenbouw, die zich inzet voor de ontwikkeling van Bandenbouw. En hij heeft dus een oproep gedaan waar hij dus hoopt dat meer burgers zich eigenlijk verzetten tegen de ontwikkeling die nu gaande is. Dus dat
1: Maar misschien kom ik niet vaak genoeg op stranden, dat zou best kunnen. Maar de afgelopen periode, wat is er dan allemaal afgesloten voor het publiek aan openbare stranden?
0: Nou, onder andere, kijk, jij zal weer zeggen, dat is omdat het gaat om vanwege de veiligheid van burgers. Maar bijvoorbeeld nu bij TUI wordt toch, of althans het hotel,
1: dat
0: wordt
1: dus... Maar dat is één, die nu eventjes tijdelijk is afgesloten. Zie,
0: maar daarna, wat dan als het afsluit?
1: Ja, hallo.
0: Ja,
1: maar ook okay, dan...
0: Die hebben we niet.
1: Ook al sluiten ze die dan, maar dat is eentje. Voor de rest is bandenbouw is rijk aan openbare stranden die volgens mij nog steeds allemaal openbaar toegankelijk zijn.
0: Nou, bijvoorbeeld zo'n strand als... Hier heeft hij al eerder tegen geageerd. Zelfvriend Sambo. Bijvoorbeeld Playa Hunku naast Puerto Marie.
1: Ja.
0: Dat wordt dus nu ook beheerd door een groep.
1: Dat is toch al jarenlang privé eigenlijk?
0: Klopt, maar dat vindt hij, dat moet volgens hem gewoon vrij toegankelijk zijn voor de burgers van het eiland. En niet dat je dus moet betalen om daar te komen of gebruik kunt maken van dat strand.
1: Ja.
0: Dat hoort... publiek vrij toegankelijk te zijn.
1: Maar dit hele grondgebied is al sinds jaar en dag privé-eigendom. Dan kun je die discussie ook voeren met heel Oostpunt. Dat is ook privé-eigendom, daar mag je eigenlijk ook niet komen.
0: Ik weet niet, dat moet ik even goed uitzoeken. Want hij had het er, dit is natuurlijk een aantal jaar geleden dat hij dat stelde. Maar het had ook te maken met het toch... Ik weet niet of het strand zelf ook... privé-eigendom is, of dat hij het alleen maar beheert.
1: Oh, what's next? Dan zit hij zo meteen, de halve wijk zit bij mij op de bank.
0: Hoezo de halve wijk?
1: Ja, omdat dat ook een grondgebied is. Dat is van ons allemaal. Nee, ik heb geen stand. Maar, oké.
0: Ik ga straks op terug, want ik ga het even van Playa Hunku even goed uitzoeken. Want ik weet ook wel dat ze hadden gereageerd destijds. Maar er zijn wel meerdere ontwikkelingen waarbij we dus toch wel, denk ik... toch wel vrezen dat ze straks allemaal niet meer vrij toegankelijk zijn. Ja, jij gelooft het allemaal niet zo. Ik zie het al in je ogen. Ik ga het even verder uitzoeken en ik denk dat we eigenlijk Zelfvriend moeten bellen.
1: Wie?
0: Ja, degene die deze actie heeft gestart.
1: Oh, Fanny. Fanny.
0: Ja.
1: Van de FIBA. Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat kunnen we doen. Ja, dan gaan we even. Ik ken hem. Het is een hele leuke vent.
0: Nou, is goed. Kan je daar even lekker kletsen?
1: Ja, dat laten we die eens even van zijn nest af bellen zometeen.
0: Zie je eindelijk het licht?
1: Nou ja, ja. God, oké. Iets met soep en heet gegeten. Tot zover? Of had je nog wat zinnigs toe te voegen aan dit programma?
0: Ik heb heel veel zinnigs, maar dat bewaar ik voor het volgende uur.
1: Mooi zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris Reer.
1: Hey, van harte, goeiemorgen. Lekker rocken met Whitesnake.

0: don't need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Mijn nieuwe schoenen zijn dus kapot alweer. Daar paal ik van. Ik heb hele mooie bruin leren puntschoentjes had ik gehaald. En een van die twee, daar heb ik te veel op gelopen, denk ik. Die punt is, die is een beetje losgeraakt. Het ziet er heel raar uit nu. Dus, heel zonde.
2: Welk dier gooi je hier?
1: Ja, dat is dan maar weer op slippers. Hè? Je wordt wel gedwongen als je schoenen kapot gaan. Zeg, welk dier hoor je hier? Een van de meest populaire spellen van de Curaçaose radio. Zeker de prijs die daaraan is gekoppeld. Dus, hartstikke leuk. 50 piek bij Tribu op Blue Bay te krijgen. Met daarbij 2 beach entrance tickets. Zodat je lekker kan uitbuiken als je daar een lekkere pizza calzone naar binnen hebt gesmikkeld. Alright, luister en huiver. We zoeken een dier en dat klinkt zo. De stemmen zijn een beetje weggefilterd. Wat is dit? Het klinkt klein. Het is ook heel klein. Dat kan ik je vast meegeven. Het is klein. Het ziet er tropisch uit. En wat ze eten... ja, daar word jij niet zo vrolijk van, denk ik. Tenminste, ik ken je dieet niet, maar ik kan me niet voorstellen... dat je graag bovenop een paardenkeutel gaat zitten. En dan zo... Nee, hè? Nee, dat lijkt mij niet het dieet wat je voert. 675-1031, welk dier hoor je hier? Ja. Wat heb je nog wat toe te voegen, Nelly Rosa? Wat? Je bent op zoek naar het antwoord. Oké. 675-1031. Beat Nelly en ga er vandoor met 50 piek bij Tribu. En 2 beach entrance tickets. Paradise.

0: Fleetwood Mac op je donderdagochtend. En we hebben, even kijken, hallo, goedemorgen, met wie?
1: Hi, met Marloes.
2: Hey Marloes, ben met je onder de douche.
0: Hey Marloes, goedemorgen zeg.
3: Welk dier hoor je hier?
0: Hoe gaat het ermee?
1: Goed hoor, en hoe is het met jou?
0: Ja, ik heb niks te klagen eigenlijk. Ik zit hier met goed gezelschap in de studio. Nelly is in een goede bui vandaag.
1: Ah, dat is altijd fijn.
0: Ja. Ik denk dat ze weer wat leuks heeft gedaan gisteren. Heb je iemand ontmoet eigenlijk gisteren? Of,
4: Nee, ik heb gisteren gewerkt.
0: Oh, je hebt gewerkt. Oh, oké. Okay. En hoe gaat het met jou, Marloes?
1: Ja, het gaat goed hoor. Ja. Ik ben net onder de douche geweest.
0: Ja, ook goed zo. Ik denk al wat...
1: Oh, fijn, hè?
0: Ja. Ik denk al wat ruik ik nou. Maar dat is palmolief.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en jij zit in de auto, denk ik?
1: Nou, we zijn er net uit, hè, Sam?
5: Ja.
1: Ja, wij zijn al bij school.
0: Oh,
1: ja.
0: Jeetje. Dat is vlot. Ja, het is ook alweer bijna 7:00, hè, dus hop op de klas in, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Het is maar goed dat jij net hebt gedoucht, want anders had je wellicht dit beestje kunnen ontmoeten vandaag. Die houden er wel van een beetje viezigheid.
1: Goed.
0: Ja, wat zoeken we vandaag?
1: Wat zoeken we?
5: Een
0: mestkever.
1: Ja, een mestkever, dachten wij.
0: Een mestkever, ja. Nou, dat is inderdaad wat wij ook dachten. Jongens, gefeliciteerd.
1: Nou, super, leuk. Dankjewel. We hebben gewonnen, Sam.
0: Hey. Ja, dat mag wel iets uitbundiger, jongens.
1: Ja. Je bent een beetje verlegen, Sam. Maar je mag wel even wat blijer doen.
0: Zal Nelly het anders even voordoen, hoe je uitbundig doet?
4: Nee.
1: Oh ja, Nelly.
4: Sam heeft het net goed gedaan.
0: Nee.
4: Ik hoorde hem net giechelen.
0: Ik wil jou wel eens een keertje horen juichen.
4: Dat kan ik dus niet op bevel. Ik ben geen...
0: Hey, hallo, het is geen bevel. Het is gewoon een verzoek.
4: Commando, nee joh. Maar hartstikke gefeliciteerd. Yay. Zo goed?
1: Dankjewel.
0: Even één tandje enthousiaster. Ja, daar zet ik een galmpje aan.
4: Maar Sam en Marloes zijn al blij.
0: Oké. Sam en Marloes, gefeliciteerd jongens.
1: Masje, dankie.
0: Een fijne dag
1: vandaag. Superleuk.
0: Ajo.
1: Dank je. Jo, ajo.
0: We moeten wel eventjes op training, Nelly Rossa.
4: Ik ben geen hond.
0: Jij en ik. Je bent geen wat?
4: Hond.
0: Nee, die kunnen ook niet juichen. Heb je ooit een hond horen juichen?
4: Ze kunnen wel mooi blaffen.
0: Behalve in Paw Patrol, maar... Ja, 1, 2. Yay! Nu jij.
4: Ik weet niet waar je mij voor aanziet. Maar ik ben geen puppet.
0: Nou ja, zeg, hallo. Is toch leuk, even wat enthousiasme naar de mensen toe.
4: Hey, ik moet nog het nieuws doen.
0: We zitten hier niet bij de Belastingdienst, achter de balie.
4: Mag ik nog één nieuwsbericht even voorbereiden?
0: Ja, opschieten. 2 minuten, dan gaan we naar het laatste nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
6: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
7: Nee.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
3: Exacte man.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte goedemorgen. Het is Paradise op je donderdagochtend. En hier is Nelly Rossa, want het is 1 over 7. Tijd voor je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen, bon dia.
6: Artsen in Gaza slaan alarm over het groeiende aantal baby's dat ernstig onder voet raakt. Volgens hulporganisaties lopen veel kinderen blijvende schade op door een tekort aan voeding en medische zorg. De situatie in Gaza blijft volgens de Verenigde Naties zeer precair. Door het aanhoudende conflict is toegang tot voedsel, schoon water en medicijnen nog altijd beperkt. Hulpverleners waarschuwen dat vooral jonge kinderen en baby's het grootste risico lopen. En rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vandaag beslist. De straf is hoger dan de eerdere celstraf van 2 jaar. Het hof acht verkrachting van een vrouw in 2018 en van zangeres Ellen ten Damme bewezen. Ali B. was niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat laat weten dat hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad. En lokaal nieuws, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zegt dat verschillende opties worden onderzocht voor INEA Aruba en het moederbedrijf. Dat gebeurt samen met de Centrale Bank van Aruba. Volgens het Antilliaans Dagblad verzetten directie en commissarissen van INEA Aruba zich tegen de mogelijke verkoop van een minderheidsbelang aan Guardian Group Fatum. De zaak ligt nu bij de ondernemingskamer van het Hof. De CBCS zelf benadrukt dat INEA Aruba financieel gezond is en dat het verkoopproces geen invloed heeft op de dagelijkse dienstverlening of op polishouders. En de ministerraad heeft gisteren de eerste serie postzegels ontvangen van de Blue Wave. De nieuwe reeks van CPOS International bestaat uit 6 postzegels die de historische deelname van Curaçao aan het WK voetbal van dit jaar markeren. De ontwerpen tonen voetballers die als golven uit de zee lijken op te komen als symbool voor de Blue Wave. Het ontwerp is gemaakt door de Curaçaose grafische ontwerper André van Hoop. Tot zover het nieuws van meer. Kijk op paradisefm.cw.
5: Dankjewel. Ik zit weer te slapen hier. Even kijken.
7: Paradise FM. Verkeersupdate.
8: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Het is relatief rustig op de Curaçaose wegen deze ochtend. De weg naar Westpunt staat een kleine vertraging van een minuut of 7 extra reistijd. Dan in Brievengat is het druk. Reken daar op zo'n 7 minuten. En ook op de Sierra-Lora-weg richting Jan W. Vanaf de Lira-weg. Daar kom je in een korte opstopping van zo'n 6 minuten. Verder de bekende bottlenecks, de Krakersbijweg, staat het vast. Maar dat is natuurlijk niks nieuws. Dan even kijken naar de aangepaste aankomsttijden op de luchthaven. Winair uit Sint Maarten is wat eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 9:10 deze ochtend. En JetBlue uit New York, JFK, die is naar alle waarschijnlijkheid wat later dan gepland. Komt binnen rond 10:01 deze middag.
9: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
10: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
11: Ah, voor mij?
12: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: We've got it. Ook Zus en Zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Joris Weert.
5: Hey, van harte goedemorgen. Juan Luis Guerra heb ik voor je meegenomen.
4: Paradise FM.
6: Digo Maya, Digo Maya Sae.

0: Holland Education. Dat is hartstikke lekker. Zeg Hall & Oates op je donderdagochtend. Deze 7e van mei. En hiep, hiep, hoera. Er staat een fantastisch leuke foto gevuld artikel in het AD vandaag. Over de duurste woning op ons eiland ooit die verkocht is. Kanonnen zich. Als je die foto's ziet in de krant, dan, dan verbleekt je eigen huis daar toch een klein beetje bij. Ray Seys, die heeft een fantastische luxe villa op Blue Bay aangeboden. En die is onder de hamer gegaan, is verkocht voor 15,7 miljoen gulden. Kanonnen! Ray, goedemorgen!
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, zeg, dat is me toch een bedrag. Hè? 15 miljoen, bijna 16 miljoen gulden opgehaald, opgebracht deze villa op Blue Bay. Hoe komt dat, denk je, dat dit zo waanzinnig duur is verkocht?
1: Nou ja, wat je al zegt, het is natuurlijk wel inderdaad een van de mooiste woningen op Curaçao. Het staat op het welbekende Blue Bay Resort. Aan de zee gelegen en ja, echt alles erop en eraan. Dus,
0: ja.
1: Vandaar.
0: Het gaat over, wat moet je ermee? 794 vierkante meter woonoppervlak.
1: ja, het is... Het is niet klein.
0: Nee. Wat dacht je toen je, toen je deze klus binnenkreeg? Hè? Want die mensen, die vorige eigenaren, die zijn denk ik bij jou komen aankloppen. Van, hey Ray, wil jij ons helpen met de verkoop van ons perceeltje?
1: Ja, wat ik dacht. Ik denk, jullie zijn het goede adres. Hè? Want wij zijn wel gespecialiseerd in het hoge luxe segment.
0: Ja.
1: Met Curaçao Sotheby's, Realty. En Past goed in ons aanbod.
0: Ja. Een nieuw record dus voor het eiland. 15,7 miljoen gulden. Een huis wat verkocht is voor dat bedrag. Waar stond het vorige record op? Weet je dat toevallig?
1: Ja, want die was ook bij ons. Dat was destijds rond de 6,5 miljoen dollar.
0: Ja. Dit is 8,7. Dat is 2 miljoen meer.
1: Is iets omhoog gegaan.
0: Ja.
1: Zoals de rest van de markt ook.
0: Ja, want dat zegt wel iets over het eiland, hè? Dat, in welke staat wij verkeren, in welke economische booming staat Curaçao zich bevindt.
1: Absoluut, ja. Nee, wat dat betreft staat Curaçao natuurlijk steeds meer op te kijken bij internationale investeerders. En ja, in het algemeen over de hele Caribbean wel. Dus de trend is duidelijk.
0: Ja. Kun je ons nog even meenemen? We hebben geen beeld. Het is radio, zonder beeld. Hoe heb jij de rondleidingen door dit huis heb je dat gedaan? Maak ons even lekker. Wat hebben deze kopers gekocht?
1: Ja, wat hebben deze kopers gekocht? Natuurlijk een waanzinnig mooie woning. Met privéstrand, met zicht op de zee. Totale privacy, alle luxe materialen, perfecte afwerkingen. Ja, het mooiste van het mooiste.
0: Ja, en wat voor keuken zit erin? Vind ik altijd leuk om te weten.
1: wat voor merk is eigenlijk?
0: Gewoon
1: een super luxe.
0: Ja, merk maakt niet uit, maar je ziet groot, zit er een kookeiland in, een koekenkraan, een wasmachine.
1: Wasmachine zit niet in de keuken.
0: Oh, sorry, afwasmachine.
1: Zelfs die zit erin.
0: Ja, waanzinnig. Ja. Een eigen oprijlaan. Je hebt een garage voor je Mercedes-auto.
1: Bijvoorbeeld. Je kan er alles in parkeren.
0: Ja.
1: Mooi zwembad. Jacuzzi. Verwarmd zwembad ook nog. Dus van alle gemakken voorzien.
0: Een verwarmd zwembad. Ja, dat zul je nog eens een keertje nodig hebben.
1: Ja, voor die nachtvorst die er af en toe is.
0: Ja, of de wintermaanden, dan wil het af en toe wel eens wat frisser aanvoelen, hè, dat zwembadwater.
1: Daarom.
0: Hey, en ik begrijp dat jij natuurlijk niet mag zeggen wie het heeft gekocht. Maar wie heeft het gekocht?
1: Zoals je zegt, dat mag ik niet zeggen.
0: Nee. Wat voor type mensen...
1: Ik ben heel gelukkig erbij in ieder geval.
0: Die is heel
1: dat mag duidelijk.
0: Ja. Maar wat voor type mens is het? Is het een tv-ster? Is het een magnaat?
1: Nee, het is... Helaas geen bekende tv-ster of filmster of wat dan ook. Dus ook geen topvoetballer. Dus,
0: Nee. Het is niet Marco Borsato die eventjes komt vluchten voor de Nederlandse pers.
1: Nee. Marco is het zeker niet.
0: Nee. 5 slaapkamers, 6 badkamers, kanonnen zeg. Een totaal privé perceel oppervlak van 4195 vierkante meter. Ja, het is nogal wat, hè. Ik wilde je graag feliciteren met het record wat op jouw naam staat momenteel.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Heb je toch lekker gedaan, ja.
1: Zo is het.
0: Ik denk dat je jezelf ook vooruit eventjes kan, hè. Want wat is het ook weer, die courtages, 10%, hè?
1: Ja, was het maar zo'n feest.
0: Nee. Hey, gefeliciteerd, man. En op naar de volgende.
1: Zo is het.
0: Yo, yo. Fijne dag. Hoi, hoi.
1: Dankjewel, dag.
0: En Nelly van de fact-checking, jij hebt wat onderzocht. Hè? Het is niet het duurste huis wat momenteel te koop staat.
2: Nee, er staat nu 1 te koop voor 33 miljoen gulden zelfs.
0: Oké. Okay.
2: En dat is echt een plaatje.
0: Ja, nou dit is ook een plaatje hoor. Ik denk niet dat je het verschil...
2: Als je een ander huis hebt gezien, dat is echt iets heel anders. 3 zwembaden.
0: Ja, maar je kan er toch maar in eentje tegelijk liggen.
2: Nou, hoezo heb je... Nee. Je gaat van het ene, dat is nog op een hoger plateau.
0: Ja.
2: Dan ga je naar het andere met het jacuzzi. En dan ga je nog naar het andere met een ander uitzicht.
0: Ja.
2: Eén heeft trouwens deze is bij... heeft uitzicht op de Tafelberg.
0: Dat zit bij Santa Barbara dan ergens daar, die kant op.
2: Ja, Bocca Gentile, zeg je dat zo?
0: Ja.
2: De heerlijk. Heerlijk.
0: Nog even doorsparen, meid. Hey. Can't touch this. Ja, moet nog eventjes wat, even wat gewerkt worden. Maar goed, blijven dromen, hè? Dat is wel belangrijk. Paradise, goedemorgen. MC Hammer.

0: MC Hammer op Paradise, omdat hij meteen zo meteen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Psst. Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Get ready for the Soul Beach
5: Zanzibar
4: Music
5: Beach Restaurant
4: Festival.
5: De plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbankjes en neem s'avonds plaats in een sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een braadzaak voor iedereen. Zanzibar Beach Restaurant. Dat mag je niet missen.
4: Soulbeach.com voor details.
5: Sponsored by the
4: Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holding, Curaçao Hospitality and Tourism Association. Local Soul Beach promo tickets are available. Snag yours at Mrs. Caminada. 24 uur.
6: Ja, dit gaat allemaal door elkaar, hè? Dat is een beetje gek. Eens even kijken. Zo.
7: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Dames en heren, jongens, meisjes, van harte goedemorgen. Deze vrolijke donderdagochtend, de 7e van mei. Het is 7:58. En hier is Nelly met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen.
8: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zegt dat verschillende opties worden onderzocht voor India Aruba en het moederbedrijf. Dat gebeurt samen met de Centrale Bank van Aruba. Volgens het Antilliaans Dagblad verzet de directie en commissarissen van India Aruba zich tegen de mogelijke verkoop van een minderheidsbelang aan Guardian Group Fatem. De zaak ligt nu bij de ondernemingskamer van het Hof. En de ministerraad heeft gisteren de eerste serie postzegels ontvangen van de Blue Wave. De nieuwe reeks van CEPOS International bestaat uit 6 postzegels die de historische deelname van Curaçao aan het WK voetbal van dit jaar markeren. De ontwerpen tonen voetballers die als golven uit de zee lijken op te komen als symbool voor de Blue Wave. Het ontwerp is gemaakt door de Curaçaose grafische ontwerper André van Hoop. En internationaal nieuws, in Berlijn zorgt een plan voor een bijna autovrije binnenstad voor felle discussies. Activisten willen via een referendum het autoverkeer binnen de stadsring sterk beperken. Volgens het voorstel mogen inwoners nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dat gebied rijden. Uitzonderingen zouden gelden voor hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking. Voorstanders zeggen dat het plan zorgt voor minder vervuiling en meer ruimte voor groen en fietspaden. Tegenstanders vrezen juist verkeersproblemen en economische schade.
6: Even over dat postzegelverhaal. Het zijn steeds minder mensen die een postzegel in hun hand hebben, maar toch is het nog. Als jij een postzegel naar je vernoemd hebt, krijgt, dat is misschien wel de grootste eer die een mens kan krijgen, vind ik. Maar niemand gebruikt meer een postzegel, maar toch hangt.
8: Uitzonderingen zouden gelden voor hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking. Voorstanders zeggen dat het plan zorgt voor minder vervuiling en meer ruimte voor groen en fietspaden. Tegenstanders vrezen juist verkeersproblemen en economische schade.
6: Even over dat postzegelverhaal. Het zijn steeds minder mensen die een postzegel in hun hand hebben.

0: symbolische waarde aan vast. Het is gek, hè?
1: Het is leuk om te verzamelen, zeker als je de gouden uitgaven krijgt.
0: Ja.
1: Er zijn maar 110 van gemaakt van deze speciale serie.
0: Nou, die moet je hebben. Zou ik toch maar eens een keertje weer je schoonmoeder een kaartje sturen. Hè?
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Alleen al daarom. Alright, even naar de ochtendkrantjes deze ochtend. Nelly Rosa, voor de dag ermee.
1: Ik wil uitgebreid ingaan op het duurste huis ooit dat verkocht is op het eiland.
0: Oh, ja, dat hebben we net al gedaan. Hè? We hebben net Ray gesproken, de makelaar, die voor 15,7 miljoen gulden een huis heeft verkocht. Mm-hmm. Het duurst geregistreerde huis op het eiland. Hè? Mm-hmm. Blue Bay staat het.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt daar wat aan toe te voegen?
1: Nee, helemaal niet, want ik wil het juist gaan hebben over dieven die hebben ingebroken in een woning in aanbouw in Scherpenheuvel. Ah. De eigenaar was stap voor stap bezig met de bouw van zijn huis en had onder meer al ramen, deuren en sanitair geplaatst. Maar de daders gingen er vandoor met bijna alles, waaronder de ramen en ook de wc-potten. En de woning bleef zwaar beschadigd achter.
0: Ja. Dat hoor je heel vaak, hè?
1: Ja, maar dat is natuurlijk zuur. Politie trof op de locatie onder meer schoenafdrukken en mogelijke vingerafdrukken aan. Hopelijk kunnen ze de daders nog pakken.
0: Ja, we hebben dat tijdens de bouw van ons eerste huis hebben we dat ook heel veel gehoord. Hè? Van kijk uit, want als op het moment dat je je wc-potten installeert, de volgende dag zijn ze er weer netjes uitgeschroefd en heb jij geen wc-potten meer. Dus zijn wij gewaarschuwd minstens teelt voor twee. We zijn heel demonstratief overdag, toen de bouwlui nog bezig waren met een matras onder de arm en een ventilatortje, zijn we naar binnen komen wandelen. Even langs iedereen een goede dag gewenst met die matras onder de arm. Wij slapen hier vannacht. Zonder er verder wat bij te zeggen. Het zijn we er ook gaan slapen. Er is niks gebeurd. Je ligt dan wel een beetje in een kaal huis. Dat is dat moet je wel meegeven.
1: Heb je maar één nachtje daar geslapen?
0: Of? Nee, sindsdien zijn we daar gaan slapen. Ja. En we hadden één kamertje, wat later de logeerkamer werd. Dat was af. Er was nog geen airco, dus we hebben een ventilatortje neergezet. En een matras op de grond. Maar we sliepen er wel. Dus er is... dat kun je met een kind of zo kun je dat natuurlijk niet doen. Wij waren toen nog met z'n tweetjes. En dan is dat wat makkelijker. Maar dat soort dingetjes moet je denk ik wel gaan doen. Anders dan,
1: maar jij vermoedt dat degene die dus aan jouw huis werkte, dus de bouwlieden, dat zij dan ook mogelijk de dieven zouden kunnen...
0: Ja, natuurlijk. Wie dan? Wie anders? Ja, ja. Nou, misschien niet zij zelf, maar hun familie of vrienden. Of, nee, tuurlijk. Dit zijn inside jobs.
1: Mm-hmm.
0: Ja, want zij weten al alleen als enige dat op die dag het sanitair wordt geïnstalleerd.
1: Mensen houden dit soort dingen in de gaten. Maar het is... Ik moet hier wel om lachen. Dat is typisch iets dat jij zou doen. Grappig. Ik heb er zwaar, je hebt er hard voor gewerkt.
0: Ja.
1: En jij verdient ook je geld in guldens.
0: Ja. Ja, ja, ja, god.
1: Nee, ik snap het. Nou, verder de mag ik nog meer over de kranten? Want op de voorpagina van de Extra al enkele weken kampt Curaçao met grote hoeveelheden sargassum langs de kust. Niet alleen aan de noordoostkant van het eiland, maar ook in het zuiden spoelt het zeewier massaal aan. Zo ook bij Plastic Bay in Asunción is het strand bijna volledig bedekt met sargassum. Op beelden van de locatie is de omvang van de situatie duidelijk te zien, zoals ook op de voorpagina van de Extra. Nou, het is gewoon helemaal vol met sargassum. Trouwens, op de Bonaire pagina in het Antilliaans Dagblad zie je ook een foto daarvan, waarbij dan vrijwilligers het strand schoonmaken. Het is echt bizar weer. Er moet wel weer echt een oplossing voor komen. En zeker voor hergebruik van sargassum.
0: Ja.
1: Verder in de Extra ook een artikel dat de voorzitter van de bus Kleine Bussen, Andres Everits, die stelt dat de tijdelijke brandstofsteun van de overheid voor Kleine Bussen weinig voorstelt. De subsidie komt neer op ongeveer 240 liter brandstof per maand, wat volgens hem in enkele dagen al op is. Vooral voor chauffeurs die lange routes rijden. Dus in 3 dagen heb je het al helemaal verbruikt.
0: Ja, beter iets dan niets, toch?
1: Nee, hij noemt de maatregel onvoldoende en wijst op het drukke verkeer op Curaçao, waardoor buschauffeurs dus extra brandstof verbruiken. Volgens hem had een eerdere subsidie op benzine beter gewerkt om een verhoging van bustarieven te voorkomen. Nee, de overheid heeft dus onlangs tijdelijke steun aangekondigd voor ongeveer 250 buschauffeurs en ook financiële steun voor autobusbedrijf Curaçao om hogere transportkosten op te vangen.
0: Ja.
1: Volgens de overheid mogen trouwens de bustarieven niet omhoog.

0: Omdat ze dus nu deze extra subsidie krijgen.
1: Ja, het deed wel een beetje pijn toen ik vanmorgen bij de pomp stond. Ik tank altijd voor 100 gulden, dus in die zin doet dat dan niet zo heel veel pijn. Maar als je dan in je auto instapt en het metertje maar 3/4 vol ziet staan, in plaats van helemaal vol.
0: Ja.
1: Nee, weinig aan te doen.
0: Nee, ik heb dat nog niet. Ik hoef gelukkig nog niet te tanken. Ik heb voordat de prijzen omhoog gingen mijn volle tanken.
1: Je hebt je hele bijkeuken volgezet met de jerrycans.
0: Ja, die jerrycan zit er inderdaad, die is vol.
1: Ja.
0: De rechtbank heeft gisteren een zaak behandeld om de moord op de 19-jarige Charleston Benito. Hij werd op 5 juni vorig jaar doodgeschoten in Siri Papaya. Het slachtoffer zat in de auto toen hij van dichtbij werd beschoten. En hij probeerde nog hulp te zoeken, maar overleed later in het voertuig. De twee verdachten, een van 26 en de ander van 18 jaar, best jong dus, worden verdacht van betrokkenheid bij de moord en andere schietincidenten. Beide mannen ontkennen alle beschuldigingen. Maar dat is, de uitspraak moet dus nog komen voor deze zaak.
1: Okay.
0: En wat ik trouwens nog wel een belangrijk bericht vind, ook in de kranten, dat is dat de zeeactiviteiten Baoase staken. Dat is een artikel in het Antilliaans Dagblad. En daarin wordt dus gesteld dat de LAR-rechter, dus de in ambtenarenzaken, heeft dus dinsdagmiddag de ontheffingsbeschikking van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur voor de werkzaamheden bij de geplande uitbreiding van Baoase resort geschorst. Dus dat betekent dus dat die landaanwinning bij Baoase even tijdelijk is gestopt. Zodat de rechter zich opnieuw erover kan buigen. Omdat die buurvrouw had dan toch die zaak aangesteld. Omdat ze dus vond het is ten eerste slecht voor het milieu.
1: Ja.
0: Moet er weer naar worden gekeken. En ook andere organisaties zoals Karmabi hadden al hun zorgen geuit over de schade aan het koraalrif. En ook de wijze waarop de vermeende koraalverplaatsing wordt uitgevoerd. Op de website van het Antilliaans Dagblad zie je ook de foto's van de schade aan het koraal.
1: Oké. Mag ik je danken?
0: Geen dank.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Het is druk net voorbij de studio van Paradise. Als je over de Schottengatweg west richting Santa Rosa rijdt vanaf Palo Blanco, daar kom je in een verkeersinfarct terecht rondom de Winston Churchillweg. Reken daar op zo'n 12 minuten extra reistijd, dus beter rij je even om. Op de Santa Rosa weg richting de Schottengatweg vanaf de Apollo-straat, daar staat het vast 10 minuten extra reistijd. Uit de Goosieweg richting Mahuma vanaf de Caddoweg. Daar staat het vast 7 minuten. Schottengatweg Zuid, daar rondom Salinja is het druk. Kun je rekenen op zo'n 6 minuten extra reistijd. Dat waren de grootste opstoppingen op dit moment, of die met een bijzondere oorzaak. Succes daar met achteraansluiten.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

0: Paradise en Shania Twain. Op je donderdagochtend. Je kan je Facebookpagina niet openslaan of je wordt overspoeld met petities, hè, om de stranden openbaar te houden. Zometeen in dit programma komen wij te spreken met een van de initiatiefnemers van die petitie. Hij zit bij VIBA, Stichting VIBA, de Vision Bandabouw. Het gaat dan dus vooral ook om de stranden op Bandabouw. We vinden de petitie onder ondernemers dat ze steeds meer worden afgesloten voor het publiek. Daar straks alles over in dit theater. Eerst eens even aandacht voor een enorme intelligente tafereel wat hier zich hier in de studio afspeelt. Dat heb Nelly Rossa van het Nieuws. Jij hebt hier een stapel boeken op de desk gezet. Die reikt zo hoog als de hemel ongeveer. Wow.
1: Ja, zeg maar.
0: Wat moet je hier in vredesnaam mee? Wat is het?
1: Nou, het was meer dat een luisteraar die had dus gehoord dat ik dus boeken had gekocht toen bij mijn laatste bezoek aan Trinidad. Ja. Bij dat literaire festival.
0: Oh ja.
1: En toen had ik haar beloofd dat ik foto's zou sturen. Maar dat had ik dus gisteren nog niet gedaan. Dus
0: jij denkt, oké, dat is handig, dan sleep ik die hele bende mee. Dat is ongeveer 25 kilo aan boeken.
1: Dat had ik gisteren dus ook al gedaan. En dat had ik dus ook moeten doen in het vliegtuig. Maar dus ik dacht van, nee, weet je, ik ga het nu wel doen, lekker hier op het werk. Dan stapel ik ze lekker op elkaar en dan maak ik een foto. Nou, dus meteen kreeg ik al een berichtje terug dat ze een van de boeken zelf ook gaat kopen als ze binnenkort naar Nederland gaat.
0: Okay.
1: Mother Mary Comes to Me van Arundhati Roy. Ik kende de schrijver niet, maar toen ik erin bladerde is het echt prachtig geschreven. Het is ook over haar overleden moeder, een soort eerbetoon aan haar overleden moeder. Zelf ben ik natuurlijk fan van Côte Noire van Kenicia Lubrin, of Lubrin. Dat was die mijn docent, Poetry Workshop,
0: oh ja.
1: Waar ik helemaal fan van ben.
0: Verliefd op ben. Ja.
1: Eigenlijk wel, ja. Een zware crush op heb.
0: Ja.
1: Dus dat boek, daar kijk ik wel naar uit. Dus daar ga ik eerst mee beginnen.
0: Oké. Nou, wat leuk zeg.
1: Ja, en één boek is trouwens voor mijn haarstyliste. How to Love Your Afro. Die gaat naar haar.
0: Ja. Oké. Leuk.
1: Jij leest nooit een boek. Je kijkt hier, wat doe je hiermee?
0: Nou, nee.
1: Heb je het over? Boeken? Het
0: is wel lang geleden dat ik een boek heb gelezen. Dat moet ik je wel eerlijk bekennen. Dat is wel iets wat ik heb. Toen ik wat jonger was, heb ik dat echt. Ik heb heel veel boeken gelezen. Maar op de een of andere manier is dat toch een beetje eruit geslopen.
1: Nou ja, ik weet dat jij van geschiedenisboeken houdt. Dus misschien The First and Last King of Haiti, dat misschien wel iets voor jou is.
0: Oh.
1: Het is wel een dikke pil.
0: En waar gaat dit over?
1: Ja, het leven over die keizer.
0: Oh jee, kijk. Oh, nee, kijk nou uit!
1: Natuurlijk, maar dat is niet zo erg. Ja, dit gaat natuurlijk over het leven van Henri Christophe. Die is geboren in 1767. En hij heeft zichzelf eigenlijk uitgeroepen tot koning van Haiti.
0: Ja, dat waren de Fransen niet zo meens, denk ik.
1: Nee, onder andere. Maar nee. Hij had dus ook hij kreeg uiteindelijk ook ruzie met Toussaint Louverture. En het is heel interessant, dit boek. Het is van een wetenschapper. En die heeft zich Marlène Daud. Ik hoop ik het goed uitspreek. En zij heeft zich echt verdiept in eigenlijk ook het verkeerde narratief dat al die jaren over Haiti wordt verteld. Haiti was heel erg welvarend. Dus eigenlijk was het welvarendste eiland in het Caribisch gebied. Mm-hmm. En de Fransen hebben het verpest. Als ik het zo een beetje kort uit de bocht mag zeggen.
0: Okay.
1: Joris, neem het mee.
0: Oh, jezus. Het is wel echt een enorm boek, ja.
1: Ja.
0: En hier staat de conclusie is dat de Fransen het hebben verpest.
1: Nou, ik wil niet zeggen dat dat de conclusie is. Maar het stelt heel veel dingen wel in perspectief. En daarom vind ik het ook altijd jammer als mensen zeggen. Of eigenlijk zo'n, weet je, die waarschuwing van nee, we moeten niet vechten voor onafhankelijkheid. Anders worden we een Haiti. Nou, in dit boek wordt volgens mij wel veel meer duidelijk waarom het zo is afgegleden met Haiti. En daar zitten verschillende krachtvelden zitten daarachter. En het is niet zozeer omdat de lokalen het niet konden.
0: Nee. Oké, nou, ik weet niet of ik morgen een boekrecensie kan schrijven, kan vertellen.
1: Nou, hoeveel pagina's heeft dit boek?
0: Het duizelt een beetje. Even kijken, 500, 600 denk ik. Ja, 629. Ai. Nou.
1: Als ik het over een jaar terugkrijg, vind ik het ook prima. Ik heb nog genoeg te lezen.
0: Nou, zeg dat, ja. Goed, dus zometeen naar Stichting VIBA, die een petitie hebben gestart om de stranden op Bandabao openbaar te houden. Kijken wat ze daarover te vertellen hebben. Ja, en Nelly, het is zometeen ook 7:15. Dus je weet het, hè. Gisteren is dat besloten door de luisteraar. We gaan naar wat rustgevende Chinese folklore muziek zometeen. We kunnen er niet omheen, anders dan komen de mensen boos naar de studio. Dit allemaal naar Rich & L, Dance Around the World.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
5: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
6: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
7: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
8: Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
9: Dames en heren, jongens, meisjes, van harte goedemorgen. Het is donderdag de 7e van mei. Het is een halve minuut voor 8. En hier is Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen, bon dia.
10: De zaak tegen rapper Ali B. is nog niet afgerond. Naar zijn veroordeling tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen gaat hij in cassatie bij de Hoge Raad. Dat betekent dat de hoogste rechter in Nederland gaat bekijken of de rechtsregels correct zijn toegepast. De zaak wordt daarbij niet opnieuw inhoudelijk behandeld. Ali B. mag de procedure in vrijheid afwachten en hoeft voorlopig dus niet de gevangenis in. Volgens zijn advocaat is de rapper teleurgesteld, maar strijdvaardig.
9: Weet je waar de B. voor staat in de Ali B.?
10: Vertel.
9: Brommen.
10: En de politie in Amsterdam slaat alarm over toenemend geweld tegen homoseksuele mannen in natuurgebied de Oeverlanden. Een bekende ontmoetingsplek voor mannen. In maart en april zijn er zeker 9 geweldsincidenten gemeld. Slachtoffers werden onder meer uitgescholden, bespuugd en mishandeld door groepen jongeren. De politie heeft extra toezicht ingezet en roept slachtoffers en getuigen op om zich te melden. En lokaal nieuws, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zegt dat verschillende opties worden onderzocht voor INEA Aruba en het moederbedrijf. Dat gebeurt samen met de Centrale Bank van Aruba. Volgens het Antilliaans Dagblad verzetten directie en commissarissen van INEA Aruba zich tegen de mogelijke verkoop van een minderheidsbelang aan Garden Group Fatum. De zaak ligt nu bij de ondernemingskamer van het Hof. En de ministerraad heeft gisteren de eerste serie postzegels ontvangen van de Blue Wave. De nieuwe reeks van SeaPost International bestaat uit 6 postzegels die de historische deelname van Curaçao aan het WK voetbal markeren. De ontwerpen tonen voetballers die als golven uit de zee lijken op te komen als symbool voor de Blue Wave. Het ontwerp is gemaakt door de Curaçaose grafische ontwerper André van Hoop. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.tv.
9: Dankjewel.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
9: Het is stervensdruk op de Emancipatieboulevard richting Salinja. Daar reken je op zo'n 12 minuten extra reistijd. Als je die kan mijden, zou ik dat zeker weten doen. Ook de Schotten gaat weg oost richting Poenda. Tot aan de Kaskoraweg. Daar reken je op zo'n 10 minuten extra reistijd. Santa Rosa weg richting Schotten gaat weg vanaf Kaya Colonchi. Daar loopt het vast 8 minuten. En tot besluit de Schottengatweg Noord richting het Schottengat. Daar staat het ook vast 5 minuten extra vanaf de Regentessellaan. Dan even kijken naar de aangepaste aankomsttijden op onze internationale luchthaven Hato Airport. Het is maar handig om te weten, hè, of je niet te vroeg die kant op te rijden. De TUI Fly 367 uit Amsterdam, die is een stukje eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 3:15 deze middag. De KLM 735, datzelfde Amsterdam, is ook 20 minuten eerder dan gepland. Komt aan rond 4:50.
11: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:45 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
3: Voor mij?
4: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag-inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise en Neo. Op je donderdagochtend, de 7e van mei, je kan je Facebookpagina niet openslaan of je krijgt die petitie wel te zien. Hè? Inmiddels hebben 8843 mensen hem getekend. Een petitie om de stranden op het eiland, nou ja, voor zover als mogelijk weer publiek te maken. De initiatiefnemer van die petitie is Fanny Sambo. Fanny, bon dia, goedemorgen.
1: Meneer Joris, goedemorgen.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Ja, goed hoor. Prima.
0: Ja, vanuit, je zit er ook in de stichting VIBA, Vision Bandabouw. Al jarenlang strijd jij voor Bandabouw. En nu dus met een openbare petitie. Want het is wat jou betreft maar genoeg geweest, hè?
1: Ja, man. Voor mij is het genoeg, ja. Ik ben voorzitter van VIBA al 13 jaar.
0: Ja.
1: En je zei, het is genoeg geweest.
0: Ja. De basta. Ja. En waar is het precies genoeg mee geweest dan?
1: Weet je, Joris, de petitie is bedoeld om zichtbaar te maken dat dit onderwerp leeft binnen de samenleving.
0: Ja. En dan gaat, het dus over dat openbare stranden worden afgesloten. En alleen toegankelijk zijn voor betalend publiek.
1: Ja, precies. Veel mensen maken zich zorgen over de toekomstige toegankelijkheid van de stranden en kusten van Curaçao. En met deze petitie willen wij op respectvolle en democratische manier de stem van het volk laten horen.
0: Ja. Neem even mee dan. Want voor zover ik weet is er alleen dus nu tijdelijk even een afsluiting van het strand bij Santa Marta vanwege bouwverkeer, dat het niet veilig is. Maar verder heb je toch nog op Bandabouw echt heel veel openbare stranden die ook niet worden afgesloten, toch?
1: Ja, precies. Er zijn nog een paar stranden die zijn publiek. Maar je hebt er een paar die al jaren gesloten zijn.
0: Ja.
1: En laten we zo, San Nicolas, San Juan, daar moet je ook betalen. We hebben bij Playa Hunku, dat is gewoon niet normaal hoor. Dan moet je gewoon 2200 gulden betalen om gebruik te maken van de strand.
0: Ja.
1: Dus, het is. We willen dat de overheid luistert naar de zorgen van de bevolking.
0: Ja.
1: En actief nadenkt over manieren om de publieke toegang tot stranden te blijven garanderen met respect voor privé-eigendom en de wet.
0: Ja, ja. Maar goed, je zegt het al, die stranden die zijn al jarenlang privé-eigendom. Hè. Dit zit al jarenlang in een familie bijvoorbeeld. Dat is nou eenmaal zo. Maar wat wil je dan bereiken met die petitie? Ja. Dat de overheid gaat zeggen tegen die eigenaren van jongens, jullie moeten de poorten open gooien?
1: Nee. Wat we willen is gewoon dat de overheid, laten we zeggen, kom met help ons. Als de standen publiek zijn, moet je gewoon een weg maken of zo, zodat we gewoon langs kunnen gaan zonder te betalen.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Dus ook naar die stranden zoals een Hunku, wat al jarenlang privébezit is.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: 2200 gulden om een strand. Ja. Dan gebruik te maken van een strand dat publiek is. Dat is niet normaal, man.
0: Nee, maar dat strand is dus niet publiek. Dat is privé-eigendom. Hè? Dat wordt dan verhuurd voor trouwerijen bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, ik ben nooit daar geweest. Ik krijg elke dag mensen die daar zijn geweest. En ik heb ook bewijzen van invoice van. Ja. Ja,
0: het
1: is, voor mij is dat normaal. Echt niet normaal.
0: Nee, maar goed, kijk, het is anders. Als dat jouw privébezit is, dan mag je dat toch dat verhuren. Hè? Dan mag je dat toch.
1: Ja, maar de strand, het terrein is privé. Maar de strand, ik bedoel, daar wil ik duidelijk hebben van de regering. Dus wij respecteren gewoon het privé terrein, hoor. Dat is zonder meer, maar de strand. Waarom wordt de strand verhuurd? Ik wil dat de regering of het parlement ons komen uitleggen over dat.
0: Oké. Okay.
1: Snap je?
0: Het is vooral wat een beetje onrust zaait, is onwetendheid. Of niet weten van hoe dingen nou in elkaar steken. Dat is een beetje wat ik proef.
1: Ja, man.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel.
0: Want als ik. Kijk, er is nu natuurlijk wel op het eiland een algemene tendens dat mensen heel bezorgd zijn over ontwikkeling. Hè, over dat er dingen gaan gebeuren waar je geen grip op hebt. Maar als ik nu kijk naar deze specifieke petitie, er zijn zeker op Bandabao zijn er nog legio van stranden die publiek zijn en waar ook naar mijn weten geen ontwikkelingsplannen zijn. Hè? Dus er zijn toch heel veel plekken waar je gewoon met je juk naartoe kan gaan en de zee in kan lopen, toch?
1: Ja, je hebt gelijk, maar het wordt nog een beetje. We maken ons een beetje zorgen over nu, want nu kan je eigenlijk. Er is geen plaats meer op de strand, want er zijn, je moet stoel huren.
0: Ja.
1: Dus er is geen plaats meer om je in de strand te zitten. Snap je? En dat is ook een zorg voor me.
0: Ja.
1: Maar, ja.
0: Ja. Maar goed, als er wel nog genoeg aanbod is. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Ik persoonlijk bijvoorbeeld zit liever op een privéstrand. Dan betaal ik maar wat entree. Maar dan heb je wel faciliteiten. Als ik naar een knip ga of zo, daar is helemaal niks. Dan moet je je reet afvegen met de blaadjes van de boom.
1: Ja. Hoe bedoel je helemaal niks? Welke knip bedoel je? Kleine knip, grote knip.
0: Allebei. Ik vind het ziet er leuk uit. Op de aanzichtkaarten ziet het er leuk uit. Maar mij vind je daar niet. Het is, ja, ik hou van wat meer luxe op een strand. Dus ik ga dan naar een afgesloten strand waar je entree betaalt. En waar je aan je bedje wordt bediend. Dat vind ik dan weer lekker. En jij vindt het lekker om met je juk in de natuur te zitten. Voor ieder wat wils, toch? Dat is toch juist het fijne, toch? Van die ontwikkeling. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ik weet wat ze bedoelen. Maar weet je, het gaat om ons van dit land. Luister, wij vragen geen conflicten, hoor. Wij vragen geen onteigen. Wij vragen dialoog, balans en gewoon structuur oplossingen.
0: Ja.
1: Dus dat is wat we vragen. Dus ja. We zijn niet tegen mensen met de privéterreinen en we zijn niet tegen de ontwikkelingen. Maar als Curaçao naar, ik wil niet voelen dat ik buitenlander ben in mijn eigen eiland.
0: Nee.
1: Snap je?
0: Nee.
1: Dus als ik naar een strand ga en ik moet betalen om te gaan zwemmen.
0: Mm.
1: Ik vind dat niet normaal, hoor. In Aruba is dat niet zo.
0: Nee, maar goed. Wat in Aruba normaal is, hoeft niet hier normaal te zijn, toch?
1: En vice, wat,
0: hè? Wat daar normaal is, hoeft niet hier normaal te zijn. En vice versa. Elk land heeft zo zijn eigen regelgeving. Je kan dat wat dat betreft niet vergelijken. In Miami is het allemaal nog veel duurder. Dat is ook niet, dat vinden wij ook niet normaal.
1: Als je een stoel wil huren, heb je geen probleem. Maar het is gewoon verboden om in een. Ik moet een studio worden bij sommige plekken.
0: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Hey, sorry om het interrompie, Boenrato. De stranden op Miami zijn ook gratis toegankelijk.
0: Oh, die zijn ook gratis toegankelijk.
2: Allemaal gratis toegankelijk. Okay. Dat heeft gewoon mee te maken dat de overheden het vrije toegang tot het strand, dat moet gewoon publiek goed zijn. Dat is gewoon publiek goed. Alle hotels die zijn dan achter die stranden gebouwd.
0: Ja.
2: En dat is niet alleen Aruba heeft ook deze regel. Dat zie je natuurlijk ook in Colombia heb je dit ook. En zo zijn er meerdere landen die gewoon wel beseffen dat vrije toegang tot het strand, dat hoort gewoon aan de bevolking. Die moet dat gewoon hebben.
0: Oké. Okay. Goed, ik denk dat. Wat ik vooral proef is dat er dialoog moet komen. Hè? En dat er gesprekken moeten worden gevoerd over dit hot topic.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat willen wij. Dus dialoog. Nogmaals, we zijn niet tegen mensen, eigenaren van de terreinen, privé terreinen. We zijn niet tegen investeren. Dus we willen gewoon dialoog. De regering moet gewoon... en het parlement. We gaan een brief sturen naar het parlement.
0: Ja.
1: Dus de minister, ik denk Charles Cooper,
0: ja,
1: moet naar het parlement komen en...
0: De vraag beantwoorden, gewoon, ja.
1: Ja, precies. Nou ja,
0: kijk, deze regering zegt altijd dat ze het beste voor hebben met bandenbouw. Hè? Dus wat dat betreft ben ik het zeker met je eens. Er moet echt wel om tafel gaan worden gezeten en gesproken over deze ontwikkeling.
1: Het gaat niet alleen om bandenbouw. Het gaat gewoon, nu gaat het om kerosine. Dus niet alleen bandenbouw.
0: Nee. Fanny, mag ik je danken voor je uitleg?
1: Oké, dank je. Dank je, Joris.
0: Yes, ayo man. Hey. Op Paradise, tijd voor Michael Bublé.

0: Het is Michael Bublé op Paradise. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: jouw ParadiseFM.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que começar como sonho, abira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
7: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
8: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
9: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
8: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
10: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at...
9: Zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
8: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
10: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's...

0: It all happens at Yountville Beach.
1: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
2: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je donderdagochtend. 8:58. Hier is Nelly met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
3: Een petitie voor vrije toegang tot stranden op Curaçao heeft al meer dan 8.800 handtekeningen opgeleverd. Hoera! De initiatiefnemers willen dat het parlement onderzoekt hoe toegankelijk de stranden op het eiland nog zijn. Volgens hen moeten de zee en kust publiek toegankelijk blijven voor iedereen. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zegt dat verschillende opties worden onderzocht voor Enea Aruba en het moederbedrijf. Dat gebeurt samen met de Centrale Bank van Aruba. Volgens het Antilliaans Dagblad verzet de directie en commissarissen van Enea Aruba zich tegen de mogelijke verkoop van een minderheidsbelang aan Guardian Group Fatum. De zaak ligt nu bij de ondernemingskamer van het Hof. En de ministerraad heeft gisteren de eerste serie postzegels ontvangen van de Blue Wave. De nieuwe reeks van CPOS International bestaat uit 6 postzegels die de historische deelname van Curaçao aan het WK voetbal van dit jaar markeren. De ontwerpen tonen voetballers die als golven uit de zee lijken op te komen als symbool voor de Blue Wave. Het ontwerp is gemaakt door de Curaçaose grafische ontwerper André van Hoop. En nieuws uit Nederland. Realityster Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Daarnaast moet hij een boete van ruim 1,3 miljoen euro betalen. Ook kreeg hij een taakstraf van 60 uur voor het mishandelen van zijn ex-partner Nicole Kremers. Volgens de rechter is bewezen dat hij haar in 2022 heeft mishandeld. De ondernemer ontkent de beschuldigingen.
2: Hij is niet de enige bekende Nederlander die mag gaan brommen, hè?
3: Wil je het weer hebben over Ali B?
2: Ali Brommen, ja.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: 3 jaar. Had ik idee. Maar hij wil nog naar, hij wil nog in cassatie, hè? Dus,
3: ja, zij gaat naar de Hoge Raad en dan hoeft hij niet de cel in. En waarschijnlijk gaat het nog een jaar duren voordat daar dan een uitspraak is.
2: Ja.
3: En dan is hij nog een jaar op vrije voeten.
2: Hij is natuurlijk een beetje bang voor de zeepjes die gaan vallen voor hem.
3: Ja. Nee, jij ook.
2: Zullen we eens even kijken naar wat er in de kranten geschreven staat?
3: Onder andere de Monumentenraad, dat staat in de extra, die heeft gereageerd op berichtgeving rond het Westwerfproject.
2: Ja.
3: Volgens de raad bevat de informatie in de media onjuistheden en is die bovendien onvolledig. De Monumentenraad benadrukt dat zij alleen advies geeft op basis van officiële documenten die via de juiste procedures worden aangeleverd door de bevoegde instanties. Dus tot nu toe heeft de raad geen aangepaste of extra documenten ontvangen via het formele traject. De raad zegt verder dat transparantie en zorgvuldigheid belangrijk zijn en waarschuwt dat het delen van projectupdates buiten de officiële procedures voor verwarring kan zorgen. Ik weet niet of jij dat gevolgd hebt. Heb je die plaatjes gezien, of althans die impressies van de Westwerf daar zo bij de wharf? Van hoe het eruit moet komen te zien. Dus je hebt toch zo'n hele soort appartementenblokken die dus daar zo gaat komen, daar zo bij Kleine Werf.
2: Ik heb me er niet in verdiept, maar ik zag wel wat mooie plaatjes voorbij komen. Ja,
3: dus dat. Jij noemt het mooi, andere mensen vinden het oerlelijk.
2: Ja. Over smaak valt niet te twisten, hè? Dat is een dingetje.
3: Nee. Ik heb juist van hele mensen die ik vertrouw en die ik bewonder, ja, die zeggen juist over smaak kan je twisten. En daar geef ik ze volledig gelijk in. Okay. Er is dus de regering. Ik weet nou even niet precies wat nou wel klopt en wat niet klopt. Want de Monumentenraad zegt dus nu dat zij zelf via het formele traject geen extra documenten hebben ontvangen. Maar er werd dus gezegd dat er eigenlijk in overleg met de regering zou worden gekeken of het ook nog aangepast kan worden, het ontwerp. Omdat het eigenlijk niet zou voldoen aan de regelgeving die er is voor de binnenstad. En dat het dus eigenlijk heel erg ontzierend is voor eigenlijk ook nog slecht is voor onze status op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
2: Ja.
3: Maar daar zullen we dus denk ik binnenkort nog meer over horen.
2: Weet je wat slecht is voor de aangezicht van de binnenstad?
3: Je bedoelt toch niet al het vuil dat op straat ligt?
2: Dat, ja. Serieus, rondom de afrit van de brug. Daar heeft Knoekoeman, heeft hij daar met een heel team aan schoonmaken. Het ziet er nu weer uit alsof er een ongeluk is gebeurd met de Selicor-vrachtwagen die volledig is leeggekieperd.
3: Oh.
2: Eén grote gore bende daar. Dat is pas slecht voor het aangezicht. Niet een strak flatgebouw. Ja. Ruim toch je troep op.
3: Nee, dat kan niet. Nee.

0: En weet je wat nog meer slecht is? Die lelijke gevels van de gebouwen op het Brionplein. Die ergens in 1960, 70 zijn gebouwd.
1: Ja, ik heb je trouwens al eerder hierover gecorrigeerd.
0: Ja, het ziet er net uit als zo'n goedkope shoppingmall in Europa, waar je dingetjes kan kopen die vorig jaar in de mode waren. Oh, zo'n outletmall.
1: Oké, het eerste, het kan dus niet toen zijn gebouwd, want we hebben nog 30 mei.
0: Van ja, ook, het is 70, 1970.
1: Nee, daarna is dit gebouwd.
0: 80.
1: Ja, jongen. Okay. In ieder geval, ik snap dat je dat niet mooi vindt. En inderdaad, kleuren passen ook niet zozeer bij eigenlijk bij de binnenstad. Zijn ook niet echt de kleuren van Curaçao.
0: Het is een fake handelskade die ze
1: hebben gemaakt. Dat klopt.
0: Ja,
1: klopt.
0: Een beetje Efteling-stijl handelskade.
1: Ja.
0: Dus, oké. Okay. Volgend onderwerp.
1: Ik heb wel een beetje medelijden met de ondernemers of de uitbaters van dat hotel. Want ze doen wel, ik moet wel zeggen, sinds ze het hebben overgenomen dat van dat hotel op het Brionplein.
0: Ja.
1: Dat ze ook wel een bepaald soort publiek aantrekken om het dan ook weer toegankelijk of althans betaalbaar kunnen verblijven.
0: Okay.
1: Dus daar komen veel mensen uit Brazilië verblijven trouwens in dat hotel.
0: Gezellig.
1: Dat wil ik ook eventjes nog melden.
0: Ja.
1: En Trinidad. Maar iets anders dan gisteren hadden we het over dat hele grote schip, die tanker.
0: Ja.
1: Die megatanker, de Lucky Carrier. Nou, jij vroeg me nog, wat is die komen doen? Nou, hij is gekomen om dus 2 miljoen vaten aan olie mee te nemen. En dat gaat allemaal naar China, naar Europa en volgens mij ook naar India.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk heel goed. En volgens Tubase, het overheidsbedrijf dat dus eigenaar is van de raffinaderijterreinen en faciliteiten, zegt dat dit een belangrijke stap is voor eigenlijk weer de heractivatie van de olieindustrie op Curaçao.
0: Ja.
1: En het is voor het eerst sinds 10 jaar dat er weer zo'n megatanker op het eiland, of althans dus aangemeerd. We hadden het ook al over die grootte, hoe dat zo kolossaal is. Nou, het is dus kennelijk, de grootte is gelijk aan 3 voetbalvelden.
0: Kanonnen zeg.
1: Juist, enorm.
0: Ja,
1: en dat 2 miljoen vaten, die gaan er dan wel makkelijk in.
0: Ja. Alright. Nog iets wat je is opgevallen of wil je het hierbij laten?
1: Ja, ik kan het ook hebben over sargassum bij Plastic Bay. Als je die foto's ziet, nou, dat doet gewoon pijn. Want je weet dan dat al die zeeschildpadden die daar komen om hun eitjes te leggen, dat die kunnen die verstikken en die kunnen dus niet naar de oppervlakte komen. Dus voor het milieu is het al dramatisch. Als je dit dus zo ziet, hoe het strand gewoon eigenlijk een hele is bedekt met sargassum. We wisten wel dat een aantal jaar geleden had GMN al gezegd dat ze met die booms zouden komen en allerlei met een taskforce om ervoor te zorgen, om te kijken hoe ze dit probleem konden aanpakken. Maar het probleem is nog steeds eigenlijk in het heel Caribisch gebied.
0: Ja.
1: Is sargassum een groot probleem. Dat, je zou eigenlijk wel verwachten dat er nu wel een oplossing voor zijn voor dit.
0: Ja, wat had je verwachten?
1: Oh, dat had ik dus niet moeten zeggen.
0: Als je toch hoort vanuit de overheid, we gaan een taskforce samenstellen, dan verwacht je niet dat er binnen afzienbare tijd een oplossing komt. Dan weet je zeker dat je er nooit meer wat over gaat horen.
1: Nou, ik hoop wel, want er zijn veel onderzoekers, onder andere ook de Universiteit van Wageningen, die met allerlei projecten zijn gekomen.
0: Ja.
1: Dus ik hoop wel dat vanuit de wetenschap dat er wel goede oplossingen worden voor aangedragen voor dit probleem. Dus.
0: Ja.
1: Ik ben hoopvol, optimistisch.
0: Goed zo. Mag ik je danken?
1: Nidara.
0: Bedankt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris Leer.
0: Ja, buenos dias. Diana Ross is hier.

0: Die fijne film, hè? De Titanic. Kate Winslet. Kate Winslet zat in de Titanic. Dit liedje niet. Ja, ik hoor Sinelli al kijken. Nee, dat klopt niet wat je zegt. Joris loopt weer onzin te verkondigen. Maar Kate Winslet zat er wel degelijk in.
1: Nee, dat is niet de reden waarom ik zo keek. Ik was meer van, oh, deze meneer die mag weer over zijn favoriete film praten.
2: Het Laura woord van de dag.
0: Ja, jij mag weer over jouw favoriete onderwerpen praten. Literaire studies in het papiament, hè?
1: Een van mijn favoriete onderwerpen, ja. En ja. Ik heb begrepen dat ik het kort moet houden, dus ik ga maar heel snel.
0: Nou, dat komt omdat wij hebben in onze studio hebben wij rolluiken voor de ramen hangen. En vorige week is dat rolluik naar beneden half komen vallen. Dus er staan nu twee mannen achter mij. Hallo mannen! Hey! Die staan dus nu met gevaar voor eigen leven die metalen bekisting vast te houden. Volgens mij staan ze er niet heel comfortabel bij. Houden we het nog een beetje vol?
3: Ja, maar niet zo lang. Hè.
0: Wat zei je? Ja, niet te lang, hè? Nee.
3: Ja, niet te lang.
0: Oké, okay. Nou, laten we dat dan maar eventjes vaart achter zitten. Hè?
1: Is het goed, want vandaag wil ik iemand gaberen. En gaberen is papjelans, dus dat is niet het goede woord. Het gaat om gaba. Mieke, okay. Gaba uhinde.
0: Ja.
1: En wat denk je dat gaba betekent?
0: Ja, dat wist ik wel. Ik denk dat ik het heb weggedronken.
1: Nee, daar heeft het echt helemaal niks mee te maken. Top. Ik wil iemand eigenlijk in het zonnetje zetten, maar iemand loven dus.
0: Oh ja.
1: En degene die ik wil loven is dus degene die kwam met dit ontwerp.
0: Wat is dat?
1: Dit is, weet je, ken je goatjes?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, degene die dus...
0: Dat zijn geiten.
1: Dat zijn die geitjes, ja. Die worden verkocht en ook als een presentje wordt gegeven bij verbeleefdheidsbezoeken.
0: Ja. Ja,
1: Studio Verdi, zo heette het bedrijf.
0: En je hebt een geit op je shirt.
1: Ja, ik heb daar een shirt gekocht. Maar hij gaat dus weg, hij gaat sluiten.
0: Oh.
1: En dat vind ik dus zo jammer, want het is echt zo'n jonge ondernemer, grafisch ontwerper, prachtige ontwerpen. Maar hij wordt vader, heel erg leuk.
0: Ja.
1: Zijn vriendin die wil terug naar Nederland.
0: Ah.
1: En daarom sluit hij zijn winkel vrij. Zaterdag is de laatste dag. Dus Studio Verdi is niet meer.
0: Nee,
1: tot en met zaterdag.
0: Ja, nou, wat jammer zeg. Ik vind het wel onsportief dat je meteen zijn vriendin voor de bus gooit hier aan het publiek.
1: Nee, zo is het niet.
4: Maar zijn vriendin wil dan weer terug naar Nederland.
1: Ja, dat is de waarheid.
0: Nou ja, en hij dus ook. Hij heeft zelf toch ook een mening?
1: Nee, maar als je partner het kind in Nederland wil laten opvoeden, ja, dan ga je mee. Want het is voor hem naar Curaçao gekomen.
0: Ja, ja,
1: dus
0: nu
1: gaat hij iets voor haar doen.
0: Nou, heel goed.
1: Dat is liefde.
0: Ja, dus je kan nog snel die geiten opkopen.
1: Ja, het is een heerlijke t-shirt. Het zit heerlijk. Ik ben echt heel blij mee.
0: Mooi zo. Nou, dankjewel.
1: Vind je hem niet mooi? Oh, Joris.
0: Nee, ja, god, weet je, kijk, in die end is een shirt louter de verpakking van iets wat erin zit. Het is een prachtig shirt.
1: Dank je.
0: Ja, ja. Moeten we nog over de inhoud hebben? Of, Goed, dankjewel. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor het Laura-woord van de dag. Wil je het nalezen? Dan doe je dat via de Laura-app. Gratis te downloaden in elke App Store. Op Paradise FM pak je luchtgitaar erbij, want hier is Europe en de Final Countdown.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Life moves fast and you deserve an easier way to bank. With the new Banco di Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure and designed to fit your needs. Banco di Caribe.
3: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
7: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. Een petitie voor vrije toegang tot stranden op Curaçao heeft meer dan 8.800 handtekeningen verzameld. De initiatiefnemers willen dat de zee en kust voor iedereen toegankelijk blijven. Ze vragen het parlement om een openbaar rapport over de toegankelijkheid van alle stranden op het eiland. Het Curaçao North Sea Jazz Festival heeft nieuwe artiesten aangekondigd voor de editie van 2026. De Colombiaanse superster J Balvin is de grote publiekstrekker en treedt op zaterdag 5 september. Ook optreden onder andere Alain Perez y La Orquesta, Monty Alexander, PJ Morton, Eldy Meola en Stephen Marley. Het festival vindt plaats van 3 tot en met 5 september op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. Hij werd vanochtend veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Het Openbaar Ministerie ziet geen vluchtgevaar omdat zijn gezin in Nederland is. De rapper voelt zich verrast en teleurgesteld en wil de uitspraak aanvechten. De procedure kan 1 jaar duren. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland onderzoeken de mogelijkheid om jaarlijks 40 miljoen euro bij te dragen aan de aanleg van de Lelylijn. Dit bedrag is bedoeld om de financiering van de spoorverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad te ondersteunen. De provincies willen Den Haag overtuigen van hun inzet voor dit lang verwachte project. In Berlijn hangen campagneposters voor de deelstaatverkiezingen in september. Activisten willen een referendum over een autovrij Berlijn, maar rechtse partijen voeren tegencampagne. Het plan beperkt autoverkeer binnen de ringspoorlijn tot 12 dagen per jaar. Tegenstanders vrezen economische schade en hogere verkeersdrukte, terwijl voorstanders wijzen op voordelen, zoals minder uitstoot en meer ruimte voor groen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder 1 dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Het is Cyndi Lauper op 103.1 FM Paradise op deze vrolijke donderdagochtend. Ja. Goed dat je hem aan hebt staan. Ja, het is een beetje chaos. Wat gebeurt hier nou toch allemaal? Ja, komt u maar. Alles loopt door elkaar ook. Wat is dit nou toch voor gekkigheid? We gaan zo meteen even kijken bij de muziekquiz van Paradise. Vandaag ook weer wat lekkers te verdienen als je meespeelt. Dat is zeker aan te raden. Eerst nog naar een partijtje muziek. Alan Clark op Paradise.

0: Me and You Baby. Oh yeah, het is Rod Stewart en Tina Turner. Samen doen ze het op Paradise 103.1 FM. Ik zou gaan voor een voorgerechtje ceviche. En daarna weet ik het nog niet.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, want er staat daar werkelijk waar zoveel lekkers op het menu bij El Gaucho. Dat is fantastisch mooi gelegen bovenop de berg. Dus je kan over het hele eiland kun je uitkijken over alle lampjes van het eiland. Maar dan nog, hoe adembenemend dat uitzicht ook is, ik zou denk ik het gros van de avond in de menukaart hangen met mijn neus. Want ja, je kan kiezen uit een tenderloin, een hanging tender. Een ribeye uit Argentinië, flank iron steak, t-bone steak. Varkenshaasje natuurlijk, sperribbetjes, beef short ribs, picanha, El Gaucho steak, een lamsrik. Oh, Churrasco ook nog. Het is allemaal veel te lekker om op te noemen. En het kan van jou zijn op kosten van Paradise. Luister even mee.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Ik ben...

Vroeg donderdagochtend, nou ja, vroeg, het is bijna 9:30, onderweg naar Nelly met je laatste Paradise FM nieuws update. Ook Snow Patrol ga je horen, Billy Ocean, die is hier meebrullen en een dansje waar.

0: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by P-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Coriolis Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
1: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicurazao.com. PMI Curaçao, the property management people.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Chiang Mai's best kept secret, Lemunchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermai.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire traditie

0: 10.
1: Duizenden handtekeningen voor petitie vrije toegang stranden. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws.
2: Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
0: Met Paradise.

0: Dit is Nelly met het nieuws. Een petitie voor vrije toegang tot stranden op Curaçao heeft al meer dan 8.800 handtekeningen opgeleverd. De initiatiefnemers willen dat het parlement onderzoekt hoe toegankelijk de stranden op het eiland nog zijn. Volgens hen moeten zee en kust publiek toegankelijk blijven voor iedereen. En het Curaçao North Sea Jazz Festival heeft nieuwe artiesten aangekondigd voor de editie van dit jaar. Grootste publiekstrekker is de Colombiaanse superster J Balvin, die op zaterdag 5 september optreedt. Ook toegevoegd aan het programma zijn onder andere jazzpianist Monty Alexander, soulzanger PG Morton en ook reggae-artiest Steven Marley. Daarnaast brengen saxofonist Branford Marsalis en zangeres Diane Reeves samen een eerbetoon aan jazzlegende John Coltrane. Eerder werd al bekend dat Gente de Zona en de Ruben Blaze Fotografias Tour met de Roberto Delgado Big Band, maar ook Toto, Kassav en John Batiste naar het Curaçao North Sea Jazz Festival komen. Het festival vindt plaats van 3 tot en met 5 september op Curaçao. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

FM en Snow Patrol hoorde je daar. Shut your eyes op deze 7e van mei. Vandaag in Nederland een bijzondere dag. Er wordt daar vanuit de organisatie, de branchevereniging van projectontwikkelaars stilgestaan. Iedere jaar op 7 mei organiseren zij namelijk de dag van de projectontwikkeling. Yippie ja. Er wordt een hoop ontwikkeld wereldwijd. En nou ja, afgelopen tijd ook steeds meer op Curaçao. He, veel over te doen. Daar is vanmorgen in de ochtendshow uiteraard ook weer veel over gesproken. Maar vandaag dus de dag van de projectontwikkelaar. Is dat toeval

0: Boys and Girls. Levi Silvani op Paradise. Zo meteen hier, Jeremy Kesseler. Hij neemt je de rest van de ochtend mee aan de hand richting de lunchpauze. Wens je veel plezier met hem. En morgen dan hoor je mij ook weer vanaf een uur of zes als alles mee zit. Fijne dag, later.
1: This Romeo is bleeding.

0: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je Toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
0: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt. Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
6: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.

0: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De Raad van Advies van Aruba heeft kritiek op de nieuwe Rijkswet Houdbare Overheidsfinanciën, ook wel HOFA genoemd. De Raad vindt dat belangrijke bezwaren te laat zijn meegenomen in de besluitvorming. Vooral artikel 38, dat wijzigingen aan de wetgeving over financieel toezicht zonder toestemming van de Rijksministerraad verbiedt, wordt als een aantasting van de autonomie gezien. De rechter heeft besloten dat de werkzaamheden voor de uitbreiding van Baoase Luxury Resort in Zee voorlopig moeten stoppen. Dit geldt tot 13 mei. Buurtbewoners dienden een verzoek in nadat eerder een ontheffing was verleend voor het afbreken van beschermd koraal. Tegenstanders melden schade aan het rif door duikers. Dan nog internationaal nieuws. In Nederland is bij een patiënt in het Radboud UMC ziekenhuis in Nijmegen het hantavirus vastgesteld. Het betreft een passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het virus is. Het ziekenhuis heeft isolatiemaatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De besmetting is vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De Nederlandse Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme roept de overheid op te stoppen met het gebruik van algoritmes voor het opsporen van fraude. Dit leidt vaak tot discriminatie, zoals blijkt uit de toeslagenaffaire en controles bij Duo. De commissie komt volgende maand met een rapport en pleit voor alternatieve methoden, zoals aselecte controles. Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. Hij werd vanochtend veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Het Openbaar Ministerie ziet geen vluchtgevaar omdat zijn gezin in Nederland is. De rapper voelt zich verrast en teleurgesteld en wil de uitspraak aanvechten. De procedure kan 1 jaar duren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer...

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: En het muzikale vuurtje op je donderdagochtend. Nu met Glenn Frey.
6: Radio

Paradise FM 103.1. Daniel Powder wilde laten zien dat iedereen wel eens slechte dagen heeft en dat je die niet moet wegstoppen of mooier maken dan ze zijn. Een bad day hoort erbij, want ja, het geeft menselijk contrast. Goede dagen voelen daardoor echt goed. En ja, dat is ook wel zo. Ik kan dat onderstrepen. Ik weet niet hoe jij dat ervaart in het dagelijks leven. Je hoeft geen good day te faken. Een bad day heb je soms nodig. Maar ik weet wel, als je instelling overwegend positief is, dan straal je dat uit en trek je ook positieve dingen rondom je heen aan. Dus misschien is dat meer ook een levensfilosofie om die good days toch dan maar te houden. Paradise FM, die draagt daaraan bij hopelijk, ook vanochtend weer. Ik ben Jeremy met Glenn Frey, Daniel Powder, Mark Ronson en Bruno Mars onderweg. En TLC op Paradise 103.1. Want die beste muziek die zorgt ervoor dat die goede vibe zo lekker in je systeem komt. Haha. Met binnen 10 minuutjes hier op deze donderdagochtend de soundtrack van een douche moment. Een klein geluksmomentje vanaf ons eigen eiland. Lekker chill en zintuigelijk. Je hoort het binnen 10 minuutjes hier op Paradise FM.

0: bedoel ik nou? Precies deze positieve vibe. Hou dat vast. Laat hem lekker doorglijden. Mark Ronson en Bruno Mars hoorde je.
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Die muziek geeft je namelijk energie. En soms kun je dat lekker balanceren met een lekker, rustig, chill en zintuigelijk moment. En stel je maar eens voor dat je nu in de tuin zit en het begint zachtjes te regenen. Het is geen storm, het is geen drama, gewoon regendruppels, weet je wel, op de bladeren. Je weet hoe dat klinkt. Je blijft zitten, want je shirt mag nat worden. En je plannen mochten toch al om. En dan hoor je het. Een oud nummer uit een speaker bij de buren. Het is niet je favoriet, nee. Maar vandaag wel precies wat je nodig had. Je tikt mee op je knie en je glimlacht naar de wolken. En dat moment wordt een herinnering. Vol rust, vol ritme. Dit is jouw douchemoment. En het regent precies goed. Met die oude knaller van de Swing Out Sister.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Elke dag lekker zomer in je bol. Zeker met de muziek van Joe Cocker op Paradise FM en Summer in the City. Ben je een beetje op het weer georiënteerd of zie je het allemaal wel wat de dag verder brengt? Hè? Wolken hier, regenbuitje daar, zonnestraaltje daar, lekker windje of een lekkere duik in de zee. Hoe belangrijk is natuur voor jou? En kijk je dan 's avonds, 's nachts bij een heldere hemel ook wel eens naar de sterren en geniet je daarvan? Nou, over een paar minuutjes kun je dat figuurlijk hier doen bij Paradise na het nieuws van 10:30.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: thuisfm.cw.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao.
1: De engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg

0: duizenden handtekeningen voor petitie Vrije Toegang Stranden. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een petitie voor vrije toegang tot stranden op Curaçao heeft al meer dan 8.800 handtekeningen opgeleverd. De initiatiefnemers willen dat het parlement onderzoekt hoe toegankelijk de stranden op het eiland nog zijn. Volgens hen moeten zee en kust publiek toegankelijk blijven voor iedereen. En het Curaçao North Sea Jazz Festival heeft nieuwe artiesten aangekondigd voor de editie van dit jaar. Grootste publiekstrekker is de Colombiaanse superster J Balvin, die op zaterdag 5 september optreedt. Ook toegevoegd aan het programma zijn onder andere jazzpianist Monty Alexander, soulzanger PG Morton en ook reggae-artiest Steven Marley. Daarnaast brengen saxofonist Branford Marsalis en zangeres Diane Reeve samen een eerbetoon aan jazzlegende John Coltrane. Eerder werd al bekend dat Ginte de Zonne en de Ruben Blaze Fotografias Tour met de Roberto Delgado Big Band, maar ook Toto, Kassav en John Batiste naar het Curaçao North Sea Jazz Festival komen. Het festival vindt plaats van 3 tot en met 5 september op Curaçao. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

Mano Negra. King Kong 5. Een paar gekopieerde dvd's, dat kon voorheen nog. Die had ik thuis liggen met de King Kong films. Moest ik in één keer aan denken, want ik vermaakte mezelf te veel uren voor de beeldbuis. Een aantal jaren geleden. En dat heb ik snel afgeleerd, dat gedrag. Maar die films van King Kong, maar ook dat groene mannetje. Nou ja, die kan behoorlijk groot worden. De Hulk. Alle Marvel films, nou, daar heb ik me altijd veel mee vermaakt, hoor. Wat kijk jij graag op televisie? Zijn er misschien geen films, maar real-life soaps? Of andere Netflix-series bijvoorbeeld? Of probeer de buis zoveel mogelijk te vermijden? Luister dan vooral naar Paradise FM 103.1... met binnen 10 minuutjes hier een nieuwe editie van de Muziekquiz. Na Mick Jagger.

0: John Legend, altijd heeft hij een speciaal plekje in mijn hart. In een uitvoering met niemand minder dan DJ Chesto heeft hij een keer een mooie danceplaat gemaakt. En die is gebruikt voor de bruiloft van mijn broer. Ja, blijf toch in die gedachten hangen, hè?
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Donderdag 7 mei vandaag. Wat staat op het programma in die muziekquiz? Nou, een weggepiept woord raden. En als je het goed weet te raden, dan maak je kans als je antwoord inzendt vandaag op een diner voor twee bij El Gaucho. Heerlijk. Lekker vlees happen. Lekker de grill aan. En het kan voor jou zijn. Luister even naar de opgave.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest.
0: Hey, klinkt als Akda en de Munnik.
2: Ik ben de
0: Die zingen we allemaal mee, hè? Uit volle borst, van begin tot eind. Wat een herkenbare track van ergens in de zeros. En eind 90's waren ze populair, Akda en de Munnik. Maar wat is er weggepiept? Welk woord? 675-1031. 675-1031. Heb het goede antwoord en maak kans op dat heerlijke diner voor twee bij El Gaucho in de muziekquiz vandaag. En dit is Crowded House.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
6: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.

0: 12 uur. Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. De Raad van Advies van Aruba heeft kritiek op de nieuwe Rijkswet Houdbare Overheidsfinanciën, ook wel HOFA genoemd. De Raad vindt dat belangrijke bezwaren te laat zijn meegenomen in de besluitvorming. Vooral artikel 38, dat wijzigingen aan de wetgeving over financieel toezicht zonder toestemming van de Rijksministerraad verbiedt, wordt als een aantasting van de autonomie gezien. De rechter heeft besloten dat de werkzaamheden voor de uitbreiding van Baoase Luxury Resort in Zee voorlopig moeten stoppen. Dit geldt tot 13 mei. Buurtbewoners dienden een verzoek in nadat eerder een ontheffing was verleend voor het afbreken van beschermd koraal. Tegenstanders melden schade aan het rif door duikers. Dan nog internationaal nieuws. Ali B. is door het gerechtshof veroordeeld tot 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dit is een hogere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie dat 2,5 jaar vroeg. Ali B. is schuldig bevonden aan 2 verkrachtingen, waaronder die van zangeres Ellen ten Damme. Zijn advocaat heeft aangekondigd in cassatie te gaan tegen de uitspraak. 3 vrouwelijke Syriëgangers zijn opgepakt in Australië na hun terugkeer met kinderen uit het Syrische detentiekamp Al Rois. Een 53-jarige vrouw wordt aangeklaagd voor misdrijven tegen de menselijkheid en slavenhandel, terwijl een 31-jarige vrouw beschuldigd wordt van slavernij. De derde vrouw, 32 jaar oud, riskeert een celstraf van 10 jaar voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. In Nederland is bij een patiënt in het Radboud UMC ziekenhuis in Nijmegen het hantavirus vastgesteld. Het betreft een passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het virus is. Het ziekenhuis heeft isolatiemaatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De besmetting is vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Met Phil Collins en Wham. Wat wil je nog meer? Luisteren daar.

dat even zou kunnen. Wat een wereldster. Alle podia die hij wereldwijd heeft gezien. Die miljoenen mensen die hij blij heeft gemaakt met zijn muziek. Wat een track was dit ook, hè? Heerlijk. Look Through My Eyes op Paradise 103.1. En Wham, Everything She Wants is... nou, magic. Maar iedere dag weer lekker eten en drinken. En familie en vrienden om je heen. Belangrijk. Maar ook de beste muziek ooit gemaakt. En daar zorgen we hier bij Paradise voor. Ik ben Jeremy. En als je nog niet wist, het is mijn missie, mijn taak... om jou dat goede gevoel te geven, je energie om de... ochtend door te komen richting de lunch. Na Joris Reer, die staat voor dag en dauw op. Tot 10 uur hoor je hem. Dan is het mijn stokje dat ze hier de trom slaat tot 12. En vanaf 12 dan is de lunchshow hier met Pepijn. Daarna Marissa, daarna weer Vanessa. En zo gaan we de hele dag lekker door. En verzorgen we jou van de beste muziek ooit gemaakt. Met zometeen een geheim wat weer onthuld wordt. Want we gaan richting, natuurlijk, richting 11:30. Dan heb ik de beroemde bekentenis. En vandaag is dat een wereldster die centraal staat. Ja, die is veelvuldig in het nieuws geweest. Ook in het roddelcircuit. Heeft niet zo'n heel florisant verleden. Heeft wat dingen gedaan die niet door de beugel konden. Maar zijn muziek. Ja, dat was toch wel, nou ja, een van de grote dingen in het leven... die wij allemaal in onze jeugd veel op de dansvloer hebben gehoord. Ga ik je garanderen. Deze man, deze wereldster, gaat over 10 minuten een geheim onthullen in de beroemde bekentenis. Nou, onder meer.

0: wordt China de nieuwe wereldmacht? Als het aan de Princess of China ligt, zeker Coldplay en Rihanna hoorde je.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Wist je dat Bobby Brown al als tiener optrad met New Edition op lokale podia in Boston? Soms voor kleine bedragen, maar met een energie alsof het al een compleet afgeladen volle arena was? Nou, binnen een paar jaar ging dat van kleine gaasjes naar serieuze miljoenen. En dat tempo waarin alles groeide, dat doet iets met je. Want stel je voor, je bent nog geen 20 en het geld stroomt sneller binnen dan je ooit had kunnen bedenken. Precies daar gaat Bobby Brown vandaag een boekje over open doen.
2: At the age of 17, you give a young man $10 million and expect him not to do something stupid.
3: Oh my goodness, but I heard you did some good things too.
2: I did some great things with it. For the most part, I would buy cars. I bought a store for this older woman that was being mistreated. It was like a flower shop, and we asked the gentleman if he wanted to sell it because he was mistreating us so bad, and he wanted to sell, so we bought the shop and we gave it to the lady.
0: Van geld uitgeven alsof het niet op kan tot momenten waarop hij het juist gebruikte om echt iets te betekenen, hè? Zoals die winkel die hij kocht voor een vrouw die het hard nodig had. Een gebaar die je niet snel verwacht als je het bijvraagt. Dat contrast, dat leren onderweg, dat maakt deze beroemde bekentenis helemaal

beetje hout erbij, van die kleine aansteekstokjes. We moeten het vuurtje even lekker laten oplaaien na Pink. Want zometeen na het nieuws van 12:30 veel meer grote hits hier die je uit volle borst meezingt. Gegarandeerd, hè?

0: auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis

0: Sierra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Peter Mai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
5: Duizenden handtekeningen voor petitie vrije toegang stranden. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een petitie voor vrije toegang tot stranden op Curaçao heeft al meer dan 8.800 handtekeningen opgeleverd. De initiatiefnemers willen dat het parlement onderzoekt hoe toegankelijk de stranden op het eiland nog zijn. Volgens hen moeten zee en kust publiek toegankelijk blijven voor iedereen. En het Curaçao North Sea Jazz Festival heeft nieuwe artiesten aangekondigd voor de editie van dit jaar. Grootste publiekstrekker is de Colombiaanse superster J Balvin, die op zaterdag 5 september optreedt. Ook toegevoegd aan het programma zijn onder andere jazzpianist Monty Alexander, soulzanger PG Morton en ook reggae-artiest Stephen Marley. Daarnaast brengen saxofonist Branford Marsalis en zangeres Diane Reeves samen een eerbetoon aan jazzlegende John Coltrane. Eerder werd al bekend dat Ginte de Zonne en de Ruben Blaze Fotografias Tour met Roberto Delgado Big Band, maar ook Toto, Kassav en John Batiste naar het Curaçao North Sea Jazz Festival komen. Het festival vindt plaats van 3 tot en met 5 september op Curaçao. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
6: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
7: In een wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's, is daar jij de held die daar... Multi

0: water in Zeelandia. Multimart. Wel zo makkelijk.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
0: Is Paradise FM. Nu Jeremy Kesseler.
3: Met een paar grootheden qua muzikale sterren Robbie Williams naar Earth, Wind & Fire.

Robbie Williams op Paradise, die een film maakte over zijn leven, Better Man, en besloot, weet je wat, ik speel mezelf, maar dan als een aap. Ja, het is geen grap. Het is een beetje alsof hij zegt, jullie hebben me jaren als circus act bekeken en dan maak ik het maar officieel, hè. Het bizarre is, het werkt ook nog, want het vertelt precies hoe chaotisch en absurd dat rocksterleven echt was. En ergens is dat misschien wel de meest eerlijke move die hij ooit heeft gedaan, die Robbie Williams. Oh ja? Yes sir! Wax, The Bridge to Your Heart en Kylie Minogue daarna. Can't Get You Out of My Head. Werk toe naar dat heerlijke mango-moment. Langzaamaan gaan jij en ik richting 12 uur naar Pepijn Bierenbroodspot. Ik heb de pen de vrije hand gegeven. Wat komt daar zometeen uit? Binnen 10

0: was even wennen, deze nieuwe sound van Kylie Minogue, toen Can't Get You Out of My Head uitkwam en zomaar bijvoorbeeld in Nederland de top 40 binnenkwam en hier op de radio ook enorm veel werd gedraaid. Maar wat een fijne track, hè?
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Die grote klok daar, ja, die daar, die tikt lekker door. We gaan richting 12 uur en dan weet je hoe laat het is. Het is tijd om even een rustmomentje te pakken. Want je hebt nog een half uurtje, zeg je tegen jezelf. Meer niet. Maar dan schuift er een bord Lomito sandwich voor je neus. Lekker zacht brood, sappig vlees, gesmolten kaas en net die crunch van sla die het allemaal afmaakt. Je neemt een hap en ineens wordt het half uur nogal rekbaar. Dit is geen snelle lunch meer. De saus drupt en iemand tegenover je vertelt iets wat eigenlijk nergens over gaat, maar wel precies goed voelt. Je vergeet je planning, je telefoon blijft stil liggen en ergens halverwege besef je, dit is waarom mensen pauze nemen. Niet om te stoppen, maar om weer even echt te beginnen. En terwijl je de laatste hap pakt, weet je, die afspraak, die kan best nog even 5 minuutjes wachten. Dat is ook zo, want ik heb de whispers naar voor je. It's a Love Thing en The Kelly Family.

Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. De Raad van Advies van Aruba heeft kritiek op de nieuwe Rijkswet Houdbare Overheidsfinanciën, ook wel HOFA genoemd. De Raad vindt dat belangrijke bezwaren te laat zijn meegenomen in de besluitvorming. Vooral artikel 38, dat wijziging aan de wetgeving over financieel toezicht zonder toestemming van de Rijksministerraad verbiedt, wordt als een aantasting van de autonomie gezien. De rechter heeft besloten dat de werkzaamheden voor de uitbreiding van Baoase Luxury Resort in Zee voorlopig moeten stoppen. Dit geldt tot 13 mei. Buurtbewoners dienden een verzoek in nadat eerder een ontheffing was verleend voor het afbreken van beschermd koraal. Tegenstanders melden schade aan het rif door duikers. Dan nog internationaal nieuws. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn ondernemingen moeten boetes van meer dan een 3 miljoen euro betalen. De rechtbank oordeelt dat Gillis te laat aangifte vennootschapsbelasting deed en zijn administratie niet op orde had. Dit ondermijnt de Nederlandse samenleving. Ali B. is door het gerechtshof veroordeeld tot 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dit is een hogere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 2,5 jaar vroeg. Ali B. is schuldig bevonden aan 2 verkrachtingen, waaronder die van zangeres Ellen ten Damme. Zijn advocaat heeft aangekondigd in cassatie te gaan tegen de uitspraak. 3 vrouwelijke Syriëgangers zijn opgepakt in Australië na hun terugkeer met kinderen uit het Syrische detentiekamp Al-Roy. Een 53-jarige vrouw wordt aangeklaagd voor misdrijven tegen de menselijkheid en slavenhandel, terwijl een 31-jarige vrouw beschuldigd wordt van slavernij. De derde vrouw, 32 jaar oud, riskeert een celstraf van 10 jaar voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: En die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag.

0: jaren geleden live zien optreden bij Heineken Night of the Proms. En toen gingen ze met dezelfde energie tegenaan als die je hoorde.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag. Bijna 10 minuten over 12. Wat gaan we allemaal doen? Nou, zo rond 20 minuten voor 1. Dan heb ik het lokale nieuws door met Vanessa Werkhoven. Ik vertel je weer wat over mijn ervaringen met elektrisch rijden. We hebben natuurlijk na ene de spotlights. En we gaan ook naar een bepaald jaar. Welk jaar is dat, computer?
2: 2007.
0: Ja, daar ken ik nog wel wat leuke hits uit. Eén hit, die bracht heel veel regen met zich mee. Was een merkwaardig fenomeen. Daarover later meer. We gaan natuurlijk ook nog de muziekquiz spelen. Vandaag staat op het spel een heerlijk diner voor twee bij El Gaucho. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, we gaan het zo meteen over Ali B. hebben. Maar dit is net binnen. Er is een celstraf en een boete van maar liefst 1,3 miljoen euro. Ik herhaal, 1,3 miljoen euro. Voor Peter Gillis wegens belastingfraude. Wie is die Peter Gillis ook alweer, Mark Kampers?
3: Ja, Peter Gillis is een collega van mij, want hij heeft een tv-programma bij SBS6. En het is een campingbaas, hij heeft meerdere vakantieparken, campings in Nederland. En het is een bekend gezicht in Nederland, omdat hij dus een eigen real-life soap heeft. Maar goed, de afgelopen maanden was hij echt slecht in het nieuws, ook vanwege mishandeling van zijn voormalige vriendin. Maar ook heeft hij gesjoemeld met belastingaangifte, dus daar moet hij nu flink voor boeten.
0: En kan hij daar nog tegen in beroep?
3: Ja, dat volgens mij niet. Volgens mij is de zaak nu echt klaar. En Talpa heeft nu ook gezegd dat er voorlopig geen nieuwe opnames meer worden gemaakt voor het tv-programma. Na de uitspraak van die rechter. Want ja, iedereen had best wel kritiek op Talpa. Van jongens, haal die man van de buis af. Het is een crimineel. Nou, inmiddels blijkt dat dus maar dat Talpa toch actie onderneemt.
0: Dan de zaak die heel Nederland bezighoudt. Het gerechtshof in Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen Ali B. De rapper en voormalige knuffel Marokkaan werd verdacht van een aanranding en twee verkrachtingen. Er werd, dat is wel opmerkelijk, door het Openbaar Ministerie 2,5 jaar cel geëist. Maar de rechter heeft hem veroordeeld tot 3 jaar cel. Alleen het opmerkelijke is, hij hoeft niet te gaan zitten. Hoe zit dat allemaal?
3: Ja, het is zeker opmerkelijk. En je verwacht zoiets ook eigenlijk niet. Dat jij, iemand gaat in hoger beroep, dan denk je, dan komt iemand er vast beter vanaf. Maar niet dus. Hij moet dus langer moet hij achter de tralies. Maar ja, want jij zegt dat hij dus niet achter de tralies moet. Maar ik dacht van wel, eerlijk gezegd.
0: Nee, want hij heeft meteen hoger beroep aangetekend.
3: Oh, dus bij niet meteen.
0: Bij de hoogste, ja. De allerhoogste rechter, hè?
3: Ja.
0: De rechtbank nu heeft hem 3 jaar opgelegd. De hoogste rechter behandelt de zaak niet helemaal opnieuw. Maar die kijkt of de procedures bij de rechtbank of het gerechtshof op de juiste manier zijn doorlopen. En of quote, het recht juist is toegepast. Hij was overigens, dat vond ik opmerkelijk, niet bij de uitspraak aanwezig. Dat had zijn advocaat al van tevoren laten weten. Vind ik toch een beetje minachting van het hof. Maar hangende de uitspraak van de Hoge Raad, is hij op vrije voeten. En voordat die zaak voorkomt bij de Hoge Raad, dat duurt wel een jaar. Dus hij gaat lekker een beetje in Dubai zitten.
3: Ja, dus voorlopig is hij op vrije voeten. Daar gaan we dan maar van uit. En wat verder opvallend is, het Hof heeft dus nu echt bewezen dat er sprake is van een, dat noemen ze dan, een voltooide verkrachting. Eerst was hij natuurlijk veroordeeld voor een poging tot verkrachting. Maar dat zit dus nu anders en daardoor heeft hij dus ook een langere straf op dit moment. En voor de duidelijkheid, het gaat dus om die Naomi en om die Ellen ten Damme natuurlijk, de zangeres. Hè? Daar hebben we het over.
0: Ja, haar verklaring was dat ze Ali B. een beetje bij haar zou zijn binnengedrongen. Sorry voor de onsmakelijke details. Dat is voor het Hof juridisch gezien een voltooide verkrachting. Binnendringen is binnendringen. Kortom, ook terwijl ze zich namelijk hevig verzetten. De rechtbank neemt hem dat dus meer kwalijk dan eigenlijk in de vorige rechtszaak. Maar ja, en dat vind ik toch een beetje onbevredigend. En dat zullen meer mensen hebben. Hij gaat voorlopig zeker een jaar nog, maar alle waarschijnlijkheid, de cel niet in?
3: Nee, precies. Nou, we wachten het af. En misschien zit hij dan wel weer in Dubai, wat jij zegt. Maar we volgen het op de voet.
0: Dan de zaak die heel Nederland ook bezighoudt. Gisteren viel, en dat gebeurt niet zo vaak, mijn mond open van verbazing. Een van die mensen die ziek is, werd met gillende sirenes een heel konvooi naar het ziekenhuis gebracht. Ik vind de hysterie een beetje overdreven. Hoe is het met het Hantavirus?
3: Ja, precies, want daar is weer een update over. Want het tweede vliegtuig is vandaag aangekomen met een patiënt. In het totaal zijn er nu 3 patiënten van het cruiseschip naar Nederland gebracht. 2 van hen liggen nu in quarantaine in Nederlandse ziekenhuizen. En een derde is dus naar Nederland gebracht. Maar voor de duidelijkheid, de WHO zegt ook, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, geen reden tot paniek. Ze achten dat het publieke risico op dit moment laag is. Maar goed, het houdt ons wel bezig. En ook wat verder opvallend is, is dat er een stewardess op dit moment in het ziekenhuis ligt. Want die heeft klachten. En die stewardess heeft dan weer in het vliegtuig gezeten bij een van de mensen die is overleden aan dat virus. Dus ja, dat is wel weer opvallend. En ja, nu wil toch ook de vliegmaatschappij wil weten van wie heeft er klachten op dit moment die in het toestel zaten. Dus dat wordt allemaal nauwlettend op de voet gevolgd, ook door het RIVM natuurlijk en de GGD.
0: Ik heb het gisteren nog even nader uitgezocht. Je moet echt je best doen om dat Hantavirus te krijgen. Ja. Het is niet als met COVID, hè, dat iemand hoest of niest en dat je dan in dezelfde ruimte zit en mogelijk dat je dan al besmet bent. Het is echt moeilijk om het op te lopen. Dan moet je echt wel heel veel in nabije contact zijn met iemand. Ja. Dus laten we hopen dat dit met één sisser allemaal afloopt.
3: Ja, dat hoop ik ook, eerlijk gezegd. Want coronatoestanden, dat willen we allemaal niet meer natuurlijk.
0: Daar sluit ik me geheel bij aan. We spreken elkaar morgen weer.
3: Tot morgen.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

Rolling Stones bewijzen opnieuw dat leeftijd voor echte rock and roll nauwelijks lijkt te bestaan. Eergisteren kondigde de band officieel hun 25e studioalbum Foreign Tongues aan. En daarvoor trokken Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood naar een monumentaal bankgebouw in de hippe New Yorkse wijk Williamsburg. Bijna 3 jaar na hun vorige plaat stonden de heren daar opnieuw vol energie in de schijnwerpers. Vlak voor de presentatie keek Mick Jagger nog even nieuwsgierig door het gordijn naar de zaal. Hoe is het publiek? Vroeg hij aan presentator en comedian Conan O'Brien. Die moest lachen, want exact dezelfde vraag stelde Jagger hem jaren geleden ook al bij hun eerste interview. Het typeert misschien wel het eeuwige enthousiasme van de Rolling Stones. Nieuwsgierig, energiek en nog altijd zichtbaar hongerig naar het podium. Volgens O'Brien klinkt Jaggers stem vandaag nauwelijks anders dan op opnames uit 1968. Oho, maar toen nam ik wel heel veel drugs, grapte de frontman meteen terug. Over de opnames van het nieuwe album vertelt hij enthousiast dat de band in een kleine studio in Londen werkte. Ik kon goed zien wat Keith en Ronnie deden en dachten dat werkt goed. Ze namen 14 nummers op in amper een maand tijd. Terwijl de Stones vroeger soms maanden nodig hadden voor een album. Veel materiaal was trouwens nog wel overgebleven van Hackney Diamonds uit 2023. Voor Foreign Tongues werkte de band opnieuw samen met producer Andrew Watt. En die is 34 jaar oud. Dat scheelt snel 40, 50 jaar. Op de vraag hoe die samenwerking tussen de generaties verliep, bleef Watt kort maar krachtig. Het ging geweldig. De release werd maandenlang mysterieus aangekondigd met cryptische WhatsApp-berichten, verborgen websites en billboards in wereldsteden waarop alleen de albumtitel en het beroemde Stones tongetjes-logo stonden. Een slimme knipoog, want Foreign Tongues verwijst subtiel naar dat iconische logo. Friends kregen ondertussen al fragmenten van nieuwe nummers te horen op de social media en de single is in een beperkte oplage van 1000 vinylplaten verschenen voor €10,07. Een verwijzing naar de release-datum van 10 juli, hè, binnenkort. Ook op muzikaal vlak staan er grote namen op het nieuwe album. Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith van The Cure en Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. En er zitten drumopnames van de overleden Charlie Watts op de plaat. De albumhoes zorgt ondertussen ook voor veel gesprekstof. Kunstenaar Nathaniel Quinn liet de gezichten van Jagger, Richard en Woods in elkaar overvloeien. Veel fans hebben fantasieën over de Stones, dat ze sexy zijn, zei hij. Maar dit is hoe ze er nu uitzien. Mick Jagger noemde het schilderij lachend simpelweg ugly. En dag, ja, misschien is dat wel de kracht van de Stones. Eerlijk ouder worden zonder hun rebelse energie kwijt te raken. Sinds hun ontstaan, alweer in 1962, groeiden ze uit tot een van de succesvolste bands aller tijden met meer dan 200 miljoen verkochte albums. Maar volgens Keith Richards is het verhaal nog lang niet voorbij. Zijn uitspraak vat het perfect samen. We zijn nog niet klaar. Er is één ding dat we nog niet hebben bereikt. En dat is uitzoeken hoe lang je dit kunt volhouden. En dat is ook de quote van de dag. De plaat die daarbij past is Jumping Jack Flash. Keith Richards noemde dit ooit zijn favoriete nummer om live te spelen. Het gaat over wederopstanding en overleven. Gezien de strijd tegen de tijd en de geruchten over hun einde, is dit het anthem van hun onverwoestbaarheid. Watch it!

0: paradisefm.cw.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Car Team Willem staat hier.

0: een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Curaçao!

0: Verbindingskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Curaçao, op 29, 30 en 31 mei sta ik in de World Trade Center met mijn nieuwe show.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
2: Rechter grijpt in bij uitbreiding Bouwaze Resort. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De rechter heeft dinsdag besloten dat werkzaamheden in zee voor de geplande uitbreiding van Bouwaze Luxury Resort voorlopig moeten stoppen. Het gaat om werkzaamheden voor landaanwinning en het afbreken en verplaatsen van koralen. De schorsing geldt in elk geval tot 13 mei. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. De beslissing volgt op een verzoek van buurtbewoners. Zij stapten naar de rechter nadat het GMN-ministerie eerder een ontheffing had verleend voor werkzaamheden aan beschermd koraal. Tegenstanders van het project zeggen dat duikers de afgelopen dagen al grote schade hebben aangericht aan het rif. En Aqualectra heeft vorig jaar een netto winst geboekt van ruim 24 miljoen gulden. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2025 die deze week werd gepresenteerd. Volgens het nutsbedrijf markeert het resultaat het einde van een strategische periode van 5 jaar... waarin gewerkt werd aan herstel, stabiliteit en verduurzaming van de water- en elektriciteitsvoorzieningen op Curaçao. In 2025 investeerde het overheidsbedrijf daarnaast ruim 232 miljoen gulden in onder meer duurzame energie, het elektriciteitsnet en waterzekerheid. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar...

0: echt een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag.

0: can't help falling in love. Ja, het origineel is natuurlijk van Elvis. En ik ben er nog steeds niet uit welke ik nou beter vind. Deze van UB40 of die van Elvis.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks ga ik weer even wat vertellen over mijn ervaringen met elektrisch rijden. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. En we gaan naar een jaar. Oeh, computer. Welk jaar is dat?
2: 2007.
0: Ja, daarin was Umbrella een grote hit. En dat nummer zorgde voor aanhoudende regen in Londen en in Ierland toen het op nummer 1 stond. Dat was heel merkwaardig. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En toen het van nummer 1 afging, werd het droog. Heel merkwaardig. Goedemiddag, Vanessa.
3: Goedemiddag, Pepijn.
0: Balvin is vandaag trouwens ook nog jarig. En hij is ook nog de headliner van het Curaçao Noordzee Jazz Festival. Hij wordt vandaag 41. Hij is bekend van hits als I Like It en Mi Gente. Ga ik denk ik straks nog wel even draaien.
3: Leuk. Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen, Pepijn. Ik ken de goede man niet. Maar goed, we gaan het meemaken.
0: We gaan het hebben over het nieuws. We gaan eerst eens beginnen met allerlei bouwkundige verhalen. Het project Gran Canari, dat komt naast de marina op Jan Chauffat. Het is een heel groot project. Daar is allemaal bezwaar tegen aangetekend. Maar de bouwvergunning voor het project Gran Canari in Jan Chauffat is onherroepelijk. Het hoge beroep van twee naaste buren is ongegrond, aldus het hof. Dus dat gaat door. En er is een record gebroken. Dat is echt werkelijk een ongelooflijk bedrag. Er is een huis verkocht op Blue Bay voor 15,7 miljoen gulden. Het Antilliaans Dagblad heeft prachtige foto's. En het ziet er mooi uit, maar 15,7 miljoen gulden, hallo hé. Hey.
3: Ja, maar er zijn verschillende mensen op deze wereld, hè. Ik bedoel, er zijn mensen die hebben zo ontzettend veel geld en die kunnen dit missen. Ja, en als ik dan dat huis zie, dan denk ik, nou, daar zou je inderdaad wel heerlijk tot jezelf kunnen komen, volgens mij.
0: Ja, maar er zijn...
3: Ik ben er kritisch bij.
0: Ja, nou ja, er zijn andere huizen op andere resorts. En die zijn wat goedkoper. Ik vind dit wel een absurd hoge prijs. Maar dat vind ik.
3: Dat is het ook, dat is het ook. Maar als jij absurd veel geld hebt, dan voel je daar niet zoveel van.
0: Voormalig kandidaat op de lijst van de partij Mihol Corsau, Omar Gil, heeft een brief gestuurd aan de statenvoorzitter met het voorstel om een statiegeldsysteem in te voeren op het eiland, gekoppeld aan sport- en jeugdontwikkeling. Ik vind dat geen slecht idee, want laten we wel wezen, iedereen gooit hier continu eigenlijk alles weg. Het recyclen, dat is ook nog niet helemaal doorgedrongen, zeker met plastic flessen. Volgens mij kun je die doorzichtige plastic flessen niet eens kwijt. Corrigeer me als ik het verkeerd heb. Volgens mij moet je met kleuren en doppen en toestanden, en niet iedereen doet dat. Ja, waarom geen statiegeldsysteem?
3: Nee, ik denk, het is inderdaad zoals jij het al aangeeft, je weet het niet precies, het is veel gedoe. Ik denk op het moment dat het gewoon duidelijk wordt en dat je gewoon inderdaad ook wat terugkrijgt voor je fles, dat de mensen toch wat meer geneigd zijn om dit in hun routine te plaatsen. En dat uiteindelijk natuurlijk beter voor het eiland is, dat is zeker duidelijk. In hoeverre, hoe willen ze dat gaan linken dan aan de sport en de jeugd, dat snap ik niet helemaal. Wat
0: nou, ik denk dat hij wil dat het geld wat wordt ingezameld daarvoor gebruikt wordt.
3: Oké. Ja, dat kan.
0: Ja.
3: Ja. Dat is mooi, dat is een mooi doel. Maar het geld dat wordt ingezameld door de flessen, zeg maar, weg te brengen.
0: Ja.
3: Want
0: In Nederland krijg je even uit mijn hoofd, want ik woon er al een hele tijd niet meer. In Nederland krijg je volgens mij 10 cent of 15 cent voor een flesje of een bierflesje.
3: Die krijg ik als consument dan.
0: Ja.
3: Toch? Dus dan moet ik dat weer ergens inleveren. Hoe werkt dat dan?
0: Nou, dat moet je aan die parlementariër gaan vragen.
3: Dat vragen we dus af. Ja. Nou ja, goed. Dat is nog even. Maar het klinkt als een goed plan in ieder geval.
0: Misschien willen jullie dat het betaalde statiegeld bij de supermarkten wordt overgemaakt. In de gok dat mensen het toch niet recyclen.
3: Ja, mijn advies zou zijn, maak niet te veel gedoe.
0: Nee.
3: Hoe makkelijker het voor de mens is, hoe sneller ze het gaan doen. En uiteindelijk is het voor de wereld dan natuurlijk. Ja, goed. Maar goed, laten we afwachten wat het plan wordt. Concreet plan graag.
0: Bauerwaarse Luxury Resort wil graag in de zee uitbreiden, maar de LAR-rechter heeft de ontheffingsbeschikking momenteel geschorst. Dus het kan niet. In ieder geval tot 13 mei moeten de werkzaamheden stil liggen.
3: Ja, er zijn een hoop mensen die daar natuurlijk bezwaar tegen hebben gemaakt. En zeker ook omdat ze bij het aanwinnen van land koralen afbreken en verplaatsen. Ja, en we weten allemaal inmiddels wel dat de koralen in de wateren rondom het eiland behoorlijk wat te lijden hebben. Ja, en dit is natuurlijk niet heel bevorderlijk daarvoor. Dus we willen allemaal groeien en we willen allemaal genieten van het eiland. Maar uiteindelijk moeten we dat natuurlijk wel doen op een manier die ook goed is voor de natuur. En ja, dit lijkt niet echt bij te dragen, integendeel zelfs.
0: Een petitie voor vrije en publieke toegang tot stranden op Curaçao heeft inmiddels meer dan 8800 handtekeningen verzameld. De initiatiefnemers maken zich zorgen over de toenemende beperkingen bij de toegang tot stranden en vinden dat de zee en kust van iedereen moet blijven. Volgens hen zijn stranden niet alleen recreatiegebieden, maar ook onderdeel van de cultuur en identiteit van Curaçao.
3: Ja, helemaal mee eens. Jij?
0: Ja, eigenlijk wel. Misschien moet ik hem ook eens gaan tekenen, die petitie.
3: Ja, ik kreeg hem doorgestuurd inderdaad. Ja.
0: Nou, ik ook. Ik had hem ook ergens gezien en dan zie ik dat. En dan denk ik daar verder niet bij na. Maar misschien, hij staat op, dat onthoudt toch niemand, https://c.org/fkxwpc7tvq.
3: Oké. Nou, dat hebben we het wel. Oude Pepijn, dat is wel. Inmiddels zijn er 8800 handtekeningen verzameld. Nou ja, dat zullen er nu waarschijnlijk wel meer zijn. Dus ik denk hartstikke goed. Weet je, er zijn natuurlijk, het is heerlijk om af en toe eventjes op een privéstrandje te liggen, rustig. En natuurlijk is dat fijn, maar hoe meer privéstranden er komen, hoe minder vrije toegang. En de mooiste plekjes worden toch ingenomen. Ik vind dat ook wel kwalijk, hoor. Ik bedoel, uiteindelijk is de zee en de stranden zouden voor ons allemaal moeten zijn om van te kunnen genieten. Dus ik ga hem tekenen zometeen.
0: Sendels is het volstrekt niet met je eens. Nou, maar je mag daar dat strand niet op. Er staat strenge bewaking. Als je ook maar een voet verkeerd zet bij de steiger, dan word je aangesproken.
3: Ja, dat klopt.
0: Bij Barbara Beach.
3: Ja. Nee, ik moet lachen. Want goed. Maakt niet uit. Dat klopt. Maar ik denk dat het de stranden die er nog zijn, die vrij toegankelijk zijn, dat we dat zo moeten houden. Want het gaat een beetje de verkeerde kant op, weet je. Je moet gewoon geld hebben, geld willen neerleggen, een toerist zijn om te kunnen genieten van het schoon dat het eiland te bieden heeft. En dat is natuurlijk niet eerlijk. Want niet iedereen heeft dat geld en niet iedereen is hier op vakantie. Mensen wonen hier en willen genieten van ons eiland.
0: Over geld gesproken, Aqualectra heeft vorig jaar een netto winst geboekt van ruim 24 miljoen gulden. Ze investeerden ruim 232 miljoen gulden in onder meer duurzame energie, het elektriciteitsnet en waterzekerheid. Ja, nou denk ik wel, 24 miljoen gulden winst, dan zijn die tarieven misschien te hoog. Het is een overheidsbedrijf, moeten zij nou 24 miljoen gulden winst maken?
3: Nee, is niet heel eerlijk, hè?
0: Zou je zeggen, maar ja.
3: Nee, als dat overblijft, dan hebben ze dus wat ruimte om te zakken in de prijs.
0: Zou je denken?
3: Ja.
0: Gaan ze vast niet doen. dan tot slot voetbal. Er zijn voetbalzegels uit, dat is leuk. En er is een hardnekkig gerucht over, jawel, daar is hij, Dick Advocaat. Hij overweegt mogelijk toch mee te gaan naar het WK als bondscoach van Curaçao. Dat zei Johan Derksen gisteravond in Vandaag Insight. Dat zou wat zijn. Dit als hij opeens toch weer terugkomt. Want er is een andere bondscoach. Hoe werkt dat? I don't know.
3: Ja, ik kan me het wel voorstellen, hoor. Dat je denkt van, ik wil dit toch wel meemaken. Maar ja, goed, ik bedoel, make up your mind. Dan weten we allemaal waar we aan toe zijn.
0: En waar wij aan toe zijn, weten we morgen zo rond 12:40. Dan nemen we weer het nieuws door.
3: Helemaal goed, ik ben er.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

niet zo dicht bij me. Misschien moet je dat af en toe ook al eens tijdens Curaçao North Sea Jazz zeggen. Nou, nee, dat valt wel mee. Hè. Iedereen is daar altijd heel beschaafd. Ik draai zo meteen een plaats van J. Bovin om twee redenen. Hij is vandaag jarig. Hij is, als ik me niet vergis, nee, ik vergis me niet, 41 geworden. Hij is een reggaeton superster. En hij staat op het Curaçao North Sea Jazz. Hij staat er op de zaterdag 5 september. Monty Alexander komt. Even kijken. Al Di Meola komt. Branford Marsalis komt. En zo nog wat artiesten. Maar de headliner, dit is wel een van de hele, hele grote namen. J. Bovin, zaterdag 5 september. Zet het in je agenda. Je hoort zometeen Mi Gente. Nu eerst, zoals te doen gebruikelijk, hou ik je een beetje op de hoogte van het elektrisch rijden. Ik moest aan één ding wennen. Nou ja, aan een paar dingen. Je hoort geen motorgeluid, dus je hebt op de een of andere rare manier niet het hele duidelijke idee hoe snel je gaat of hoe snel je optrekt. En je kan met een elektrische auto enorm snel optrekken. Dus ik ontdekte opeens dat ik op snelheden zat die ik je niet ga vertellen, maar die boven de 80 liggen, zeg maar. En daar ben ik mee gestopt, want ja, dat moet je helemaal niet willen. Gewoon relaxed rijden. Dus ik rijd nu heel braaf, onder de 80. Oké, ik kom af en toe boven de 80 bij een inhaalactie. En dat kan je dus razendsnel doen. Hè? Want je hebt al dat vermogen in één keer tot je beschikking. En bij een benzinemotor en ook bij een dieselmotor moet zich dat opbouwen door hoe je gas geeft en door je versnellingen heen gaat en dat soort dingen. Ja, dat heb je niet bij een elektrische auto. Dus voor je het weet is een soort waarschuwing. Kijk uit als je een elektrische auto koopt. Voor je het weet rij je veel te hard. Want dat gaat best makkelijk, soepel en comfortabel. Het bevalt me tot nu toe nog steeds uitstekend. Binnenkort zal ik je er weer meer over vertellen. Zoals beloofd, nu J. Bovin met Mi Gente. Richting het nieuws gaan we langzaam, maar toch zeer zeker van 1 uur.

0: op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
4: Quatre vents.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre vents.
4: Exactement.
6: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. De Raad van Advies van Aruba heeft kritiek op de nieuwe Rijkswet Houdbare Overheidsfinanciën, ook wel HOFA genoemd. De Raad vindt dat belangrijke bezwaren te laat zijn meegenomen in de besluitvorming. Vooral artikel 38, dat wijzigingen aan de wetgeving over financieel toezicht zonder toestemming van de Rijksministerraad verbiedt, wordt als een aantasting van de autonomie gezien. De rechter heeft besloten dat de werkzaamheden voor de uitbreiding van Baoase Luxury Resort in Zee voorlopig moeten stoppen. Dit geldt tot 13 mei. Buurtbewoners dienden een verzoek in nadat eerder een ontheffing was verleend voor het afbreken van beschermd koraal. Tegenstanders melden schade aan het rif door duikers. Dan nog internationaal nieuws. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn ondernemingen moeten boetes van meer dan een 3 miljoen euro betalen. De rechtbank oordeelt dat Gillis te laat aangifte vennootschapsbelasting deed en zijn administratie niet op orde had. Dit ondermijnt de Nederlandse samenleving. Ali B. is door het gerechtshof veroordeeld tot 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dit is een hogere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 2,5 jaar vroeg. Ali B. is schuldig bevonden aan 2 verkrachtingen, waaronder die van zangeres Ellen ten Damme. Zijn advocaat heeft aangekondigd in cassatie te gaan tegen de uitspraak. 3 vrouwelijke Syriëgangers zijn opgepakt in Australië na hun terugkeer met kinderen uit het Syrische detentiekamp Al-Roy. Een 53-jarige vrouw wordt aangeklaagd voor misdrijven tegen de menselijkheid en slavenhandel, terwijl een 31-jarige vrouw beschuldigd wordt van slavernij. De derde vrouw, 32 jaar oud, riskeert een celstraf van 10 jaar voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Het is donderdag en daarom zingen we maandag.
2: Wij zijn

0: Monday, de mama's en de papa's.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goedemiddag, 7 minuten over 1. Straks spelen we natuurlijk de muziekquiz. Gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij El Gaucho. We hebben het Feel Good nieuws. We gaan naar een jaar. Welk jaar?
2: 2007.
0: En ik heb natuurlijk de spotlights. En daar waren we eigenlijk al stiekem mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, de mama's en de papa's. In 1966 op 7 mei scoren ze hun eerste en enige nummer 1 hit in Amerika met Monday. Was de eerste hit ooit met een dag van de week in de titel. Daarna volgden er nog vele, maar dit was de allereerste hit met een dag van de week in de titel. En het was de eerste hit, de eerste nummer 1 hit van een groep die niet alleen uit mannen of uit vrouwen bestond. Twee mannen, twee vrouwen in dit geval. De band, behalve de songwriter zelf, John Phillips, haatte het nummer. Maar ze wonnen er mooi wel een Grammy mee. Luister je goed naar de originele opname, dan hoor je bij het tweede couplet een kleine aarzeling van zanger Danny Daugherty. Dat was eigenlijk een foutje, maar de producer vond het zo charmant dat hij het gewoon liet zitten. En er zit in wat ik een hartaanvalmoment noem, namelijk een korte stilte. Dat je even denkt als discjockey van, wat gebeurt er? En dat dachten heel veel radiostations in Amerika ook in der tijd. Maar gelukkig gaat het nummer gewoon door en is het geen foutje. Wie zijn er jarig vandaag? Nou, het zal je niet ontgaan zijn. Ik heb ook net een nummer van hem gedraaid. Hè? J Balvin. Hij is een van de headliners tijdens Curaçao Noordzee Jazz op de zaterdag vandaag 41 geworden. Eagle Eye Cherry, het Zweedse pop-rock-icoon, natuurlijk van Save Tonight. Vandaag 58 jaar geworden. En Thelma Houston, de disco-soul-pop-legende, bekend van Don't Leave Me This Way, is vandaag 83 jaar. En soms kan één enkel nummer je hele leven veranderen. En dat gebeurde bij Thelma Houston met Don't Leave Me This Way. Motown twijfelde destijds of ze haar contract nog wel wilde verlengen. En dit nummer veranderde dat allemaal in één klap. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld voor Diana Ross als opvolger van het schitterende Love Hangover. Maar het kwam uiteindelijk terecht bij Thelma Houston. En dat bleek een gouden zet. In 1977 werd het haar eerste en allergrootste nummer 1 hit in Amerika. Goed voor een Grammy en voor wekenlange dominantie in de disco en de soul charts. Het nummer is eigenlijk één grote smeekbede. De zangeres vraagt haar geliefde om haar niet alleen achter te laten, omdat die liefde het enige is dat de leegte en de pijn kan vullen. Die wanhoop hoor je ook echt terug in haar stem. Mooi detail, alle vocalen werden in één take opgenomen. De producer wilde die rauwe emotie van Thelma Houston en die lichte heesheid die ze had behouden, omdat het nummer daardoor nog echter klonk. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way!

0: kan geven.
1: Ja.
0: En dus het opbrengst morgenavond gaat daar naartoe.
1: Ja, te gek zeg. Oh, wat ontzettend spannend. En ga jij dat dan morgenavond na het concert, ga je het openbaar maken?
0: Ja, ga ik het vertellen.
1: Dus iedereen die daar in het publiek aan het genieten is, die gaat dit gewoon first hand meekrijgen. Wat leuk. En dan zo'n optreden met zo'n big band, hè? Ben jij dan, weet je dan gelijk wat voor soort repertoire je daar wil gaan doen?
0: Ja, zeker. Kijk, het is leuk, want ik tour nu al 5 jaar met het orkest. Dus we hebben door de jaren heen heel veel mooie dingen mogen samen doen. Vooral een tribute aan Aretha Franklin. Dus
1: ja.
0: Ik heb heel veel Aretha Franklin repertoire. Soul. En voor deze avond doen we een mix. Dus we doen ook Michael Jackson, Quincy Jones. Echt muziek om het orkest echt te eten leden. En ook een beetje gospel.
1: Oké, leuk.
0: Voorbij.
1: Dus het wordt echt een night of soul en een touch of gospel ernaast nog. Wat lekker zeg. Ja, want ik kan me best wel heel goed voorstellen als je zingt natuurlijk gewoon ontzettend veel. En nou ja, de ene keer is dat misschien met een kleine band. Maar zo'n big band, wat voegt dat voor jou toe?
0: Nou, het is gewoon magic. Kijk, je moet je voorstellen, 5 trompetten, 4 trombonisten, 5 saxen, drums, bas, toetsen, gitaar, geweldige solisten. Het is echt een feestje.
1: Ja.
0: Kijk, je kan, en hier op Curaçao, wij zijn muziekliefhebbers. Dus hoe meer, hoe beter.
1: Ja.
0: Dus dit wordt gewoon echt een avondje genieten.
1: Ja. Ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je als artiest, als je dan zingt met zo'n grote band en dan die blazers allemaal, dat je gewoon al gaat vliegen voordat je begint, zeg maar.
0: Je hoeft je niet in te houden in ieder geval.
1: Nee, nee.
0: Los.
1: Ja, lekker. Hartstikke goed. Nou, je gaat zo meteen voor ons een nummertje doen ook. We hebben hier niet de hele big band, maar wel gewoon een lekkere begeleidingstape.
0: Ja.
1: Maar voordat we dat gaan doen, de praktische informatie. Dus het is morgen bij Brakkeput bij mij.
0: Ja, en op mijn socials, Shermarels, kan je op Facebook en op Instagram de flyer vinden met de link erop naar de tickets. Het is eigenlijk gewoon shermarels.com. En dan A Night of Soul is de link.
1: Ja.
0: A Night of Soul, zo heet het.
1: Mm-hmm.
0: Maar check mijn socials eventjes. Want omdat het zo'n kort dag is, we hebben alleen maar online tickets.
1: Ah, oké. Okay.
0: Kan je bij de deur een kaartje kopen.
1: Ja, maar dan heb je altijd het risico dat het straks uitverkocht is, toch?
0: Dat is het. Dus
1: ja.
0: Het is beter als mensen gewoon hun kaarten nu alvast kopen, zodat vanmorgen het is geregeld.
1: Ja, ja, precies. Ja. Dan weet je zeker dat je gaat. Morgen zijn de deuren open om 6:30.
0: Ja, klopt.
1: Dan is er een support act om 7:30.
0: Ja, het is een hele leuke voorprogramma. En je kan bij Brakkeput natuurlijk ook een hapje doen, een drankje doen.
1: Ja.
0: En het is ook heel leuk, want de locatie doet ook echt mee. Die ondersteunen het project, dus het is echt heel tof.
1: Ja, ja, precies.
0: Om te
1: precies.
0: Komen samen is mooi.
1: Hartstikke leuk. Nee, ja, inderdaad, Brakkeput bij mij. Het is heerlijk en je kan daar gewoon ook echt lekker eten.
0: Dus lekker eten.
1: Gewoon een lekkere date night van maken.
0: En het is ook bijna moederdag, hè? Aanstaande zondag.
1: Kijk.
0: Dus neem je moeder mee, je tante mee.
1: Ja.
0: En ook, het is ook wel, het is vrijdagavond, dus ja, als je kinderen hebt die wel wat muziek houden, neem ze gewoon mee, joh.
1: Ja, lekker. En dan om 8:30 showtime.
0: Yes, en wij zijn gestipt. Niet 9 uur, niet kort voor 9.
1: We beginnen gewoon op tijd.
0: Wie daar dus mee bent, als die wega komen. Daarin mee bent, we gaan los.
1: Oké, hartstikke goed. Voorproefje?
0: Ja, let's do it.
1: Oké, let's do it.
0: Natural Woman. Deze kennen we allemaal. Natural Woman.

0: Wat een talent, wat een gave, ongelooflijk. Ik heb van begin tot eind kippenvel, Shurma.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Ongelooflijk. Nou, daar wil je bij zijn. Morgen vanaf 6:30 openen de deuren bij Brakkeput Meimei. En als je dus zeker wil weten dat je erbij bent, dan haal je nu natuurlijk gelijk alvast je kaarten.
1: Yes.
0: Dankjewel voor het komen naar de studio.
1: Dankjewel.
0: Thanks. En ontzettend veel succes morgen. En heel erg bedankt ook namens die mooie doelen natuurlijk die je gaat ondersteunen.
1: Graag gedaan. Tim en Jan. Tot morgen.
0: Tot morgen.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10. Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinha Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.

voel je je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: Het nieuws van 6:30.
1: Dick Advocaat en Juninho Bakuna slaan unieke herdenkingsmunt voor WK-kwalificatie Curaçao. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Centrale Bank brengt twee speciale herdenkingsmunten uit ter ere van de kwalificatie van het Curaçaose voetbalelftal voor het WK. Het gaat om een zilveren munt van 5 gulden en een munt van 50 cent. Middenvelder Juninho Bakuna en voormalig bondscoach Dick Advocaat verrichten vanmorgen de eerste slag van de herdenkingsmunt. Onder leiding van Advocaat wist Curaçao zich voor het eerst te plaatsen voor het WK. Volgens de CBCS heeft de Blue Wave niet alleen het voetbalveld veroverd, maar ook de harten van de bevolking geraakt. Daarom wilde de Centrale Bank deze bijzondere mijlpaal vereeuwigen met twee herdenkingsmunten. En de Raad van Advies van Aruba heeft kritiek op de nieuwe Rijkswet Houdbare Overheidsfinanciën, beter bekend als de HOFA. Die wet maakt deel uit van afspraken met Nederland over financieel toezicht en begrotingsdiscipline. Volgens de Raad is het advies over de wet veel te laat gevraagd, waardoor belangrijke bezwaren niet meer konden worden meegenomen in de besluitvorming. Vooral artikel 38 ligt onder vuur. Dat artikel bepaalt dat Aruba geen wijzigingen mag doen aan de eigen wetgeving over financieel toezicht zonder toestemming van de Rijksministerraad. De Raad van Advies noemt dat in strijd met de staatsregeling van Aruba en zegt dat hiermee de autonomie van het land wordt aangetast. Daarom adviseert de Raad om het artikel helemaal uit de wet te schrappen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk.
4: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

Lekker, hè? Culture Club Karma Chameleon hoorde je hier op Paradise FM. En ik mag weer wat lekkers weg gaan geven. Jawel, iets heel erg lekkers. En dan heb ik het over een kleine alcoholische versnapering. Ja, we houden het klein. Tenminste, als je dit in een shotglaasje doet, dan is het klein. De fles op zich, die is niet zo klein. Ik laat hem even zien, voor het geval je toevallig nu online naar me zit te kijken. Hi. Ja, dit is hem, de fles Blue Wave Shot. Hartstikke lekker, speciaal gemaakt voor het WK 2026. Natuurlijk ook vanwege het feit dat de Blue Wave gaat deelnemen aan het WK 2026. Ja, dat wist je natuurlijk al lang al. Deze Blue Wave Shot is ontzettend lekker. Het is een shot met daarin rum, mango, passievrucht, kokosnoot. Ja, gewoon echt een puur blauw gekleurd drankje. En ja, ik zou wel zeggen drinken met mate, zeg maar. Hè? Dat is eventjes mijn advies. Al is het wel lastig, want hij is lekker. Hij is lekker on the rocks. Je kan er ook een hele lekkere cocktail mee maken. Verschillende waarschijnlijk. Dus nou ja, als je een beetje creatief bent daarmee, dan is dat natuurlijk ook nog eens hartstikke leuk. En ik geef er dus iedere donderdag eentje weg. Vandaag dus wederom. Wat moet je ervoor doen? Nou, ik wil graag een liedje weer van je. Jij stuurt mij een liedje in. En dat is iedere week natuurlijk weer met het WK thema. En vandaag is het thema de Victory Dance. Ja, en dat klinkt misschien een beetje vaag. Ik zal je een klein beetje helpen. Stel je voor, jij zou een boksring inlopen. Ja, met zo'n cape om, zie ik dat voor me. En dan al die mensen die daar dan zitten te kijken en dan woe, en aan jou aanmoedigen. Op welke muziek zou dat dan moeten? Ja, we hebben het natuurlijk over voetballen, niet over boksen. Maar gewoon om een beetje het idee te krijgen van een victory song. Weet je wel, dat gevoel dat je denkt, ja, maar dit is echt mijn overwinningsnummer. Als ik lekker ga, als ik lekker wil gaan, dan moet ik gewoon dit nummer aan hebben. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Laat het maar even weten in de app 675-1031. En mocht je een hele leuke insturen, dan ga ik hem straks draaien. En dan krijg jij van mij cadeau deze Blue Wave Shot. Ja, hoe lekker is dat? Toch? Ja, dit is ook wel een beetje een victory song, zou je kunnen zeggen. Ja, nou ja, zo hebben we verschillende opties. Ik wil heel graag weten wat jouw favoriete victory song is. Stuur hem door, 675.

0: Robert Palmer en UB40 hoorde je met I'll Be Your Baby Tonight hier op Paradise FM. Dat klinkt als een zin. I'll be your baby tonight hier op Paradise FM. Ja, dat is ook eigenlijk een klein beetje zo. Nou ja, soort van ish. Ja. En ik niet alleen, want ik heb weer een gast in de studio. Ja, het blijft feest hoor. Het is hartstikke gezellig. De donderdagavond, dan bespreek ik natuurlijk altijd samen met Marciano wat er allemaal te doen is in het weekend, maar ook gewoon in de komende weken. Want er komen natuurlijk zoals altijd weer hele leuke dingen aan, hè Marciano?
1: Helemaal, helemaal. Hello Paradise FM'ers. We zijn er terug met onze weekendagenda.
0: De weekendagenda, ja. En ik wil voordat we daar over in gesprek gaan, wil ik eventjes aan jou vragen. Want het is alweer, wat is het? 2 weken geleden ongeveer. De tijd vliegt voorbij. Ja. Maar jij was ook een fanatieke Kingsfest bezoeker, hè?
1: Ja, letterlijk. I had the best time ever. Ik had een heel goede tijd daar met Daisy Pump of the Jam.
0: Ja, jij hebt echt een vriendschap gesloten met Daisy D, hè?
1: Letterlijk, toen ik haar zag, was daar, I was starstruck. Dus ik ging op en ik was daar, hey, mag ik een foto met je? Maar ze is like, tuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En de song, everything. En also de ene van I Like to Move It.
0: Ook, real to real.
1: Ik ben nog steeds jong, maar gewoon, ik zag mijn childhood gewoon in front of me. I was like, wait, ik ken jouw stem van die film en alles. Dus ik was like, oh my days, that cannot be him.
0: Dit is hem, ja, het is hem. Zoveel jaren later nog steeds aan het rocken.
1: Letterlijk.
0: De Mad Stuntman.
1: Steeds hetzelfde.
0: Ja, ja, leuk hè.
1: Heel amazing, goed georganiseerd, dus heel prachtig. Ik heb echt ervan genoten. Mensen hebben ervan genoten. Met Kiba ook erbij. Zoveel mensen zeiden, hey, ik kwam speciaal voor Kiba. I'm like, ja, ik ook. Ik want to see Kiba.
0: Ja, te gek.
1: Dat was de beste van alles.
0: Ja, het was een hele mooie combinatie van allerlei verschillende artiesten. En voor het publiek natuurlijk van 915. Maar ook voor Paradise FM. Ja, het was een succes. Maar er komen nog meer hele toffe dingen aan. En over grote idolen gesproken. We hebben natuurlijk binnenkort Soul Beach, hè?
1: Oh ja, letterlijk. Zijn we ready for babyface ook?
0: Oh, ben jij ready for babyface?
1: I am so ready. Ik ben ready en, om te gaan.
0: En niet alleen babyface, maar we hebben natuurlijk ook Spinderella.
1: Juist, correct.
0: Van Salt and Pepper.
1: Salt and Pepper is gonna be fire.
0: Ja, dat is heel. Ik vind het zo tof dat. Nou ja, goed. Kijk, die artiesten die treden allemaal nog op. Ze lijken, als je ze ziet, geen spat ouder geworden. Maar ik ben dan heel benieuwd naar zo'n Spinderella. En we hebben natuurlijk ook. Even kijken, wat hebben we er meer staan op Soul Beach?
1: We hebben Dean Cole, die vrijdag 22 mei gaat zijn.
0: Ja, comedian. Dat is een comedy night, ja, hè?
1: En dan heb je Jodeci, als ik het goed heb.
0: Jodeci, ja. Van Casey en Jojo is dat, hè?
1: Juist. Ja. En dan zaterdag zijn op zaterdag 23 mei. En dan heb je Chris Spencer, special guest. En also the host. En dan DJ Jazzy Jeff, special guest. Maar hij is de DJ ook. En dan DJ Spinderella. Waarom? Ja. We gaan Spinderella, ja.
0: Ja.
1: En dan DJ E-Class ook. Dus echt een goede, weet je, een line-up, weet je. Dus echt heel goed eruit. Dus ik kan echt ervoor niet wachten.
0: Ja, nee, ik ook niet. Hartstikke leuk. En wat gaat er nog meer gebeuren op het eiland?
1: Ja, dus morgen hebben we A Night of Soul. Of nee, niet morgen. Ja, morgen.
0: Ja, morgen, ja.
1: A Night of Soul. Met onze Shirma Rose en Big Band Orchestra Koninklijke Luchtmacht. En dan kan je je kaartje voor 75 gulden kopen. Of ja, verkrijgbaar. En dat gaat gebeuren bij brakke.mei.
0: Ja, we hadden er net, hè, in de studio. Ja, jij kon er nog net eventjes zien buiten op de parkeerplaats. Je hebt even ook met haar vrienden gesloten. Of waren jullie al vrienden?
1: Ja, gisteren heb ik eindelijk kennis met haar gemaakt. I was like, is iets dat ik altijd wilde doen om hi te zeggen met Shirma. En toen ik haar gisteren zag bij Mr. Porter, zei ik, nee, ik moet deze kans direct nemen om hi te zeggen. Want ja, straks gaat ze weg en ik like, wat als ik haar morgen niet zie?
0: Ja, ja.
1: Dus toen ik haar gisteren zag zingen, I was like, I'm a big fan. She's like, oh my god, thank you so much. I was like, oh my god, you're so humble.
0: Oh ja, ja, ze is fantastisch. Onwijs getalenteerd. Ze heeft net lekker gezongen, ook hier echt. Kippenvel over mijn armen. Maar morgen dan staat zij dus bij brakke.mei.
1: Ja, dicht bij mijn huis. En dan hebben we ook een reggae night die vandaag gaat gebeuren ook. Dus voor de mensen die van reggae houden, kan je langs bij Peppers Leagues, nieuwe Pararenweg, Willemstad, Curaçao zeker. En is helemaal gratis.
0: Ja.
1: En dan hebben we zondag iets. Echt voor de moeders die Randall Carson en Diebo eraan hebben. Die heet Mama Pasimper. En ja, daar kunnen we lekker ervan genieten. Nu hebben ze kaartjes over voor 58 gulden. Dus ja, lekker langs bij Ticket Point. 24 uit de muur om je kaartjes op te halen.
0: Mm-hmm.
1: En dan volgende week hebben we onze lekkere Wind and Fire, right?
0: De tribute bedoel je?
1: Ja,
0: ja. Ja, daar komen echt... dat zijn niet de grote artiesten die... de originals, zeg maar. Dus het is niet... we hebben niet Bruno Mars, we hebben niet de Donna Summer. Maar we hebben wel de tribute acts van deze bands. En dat zijn niet zomaar tribute acts. Dat zijn echt tribute acts die vanuit een televisieshow in Nederland zijn geselecteerd, hebben gewonnen. En dus heel dicht in de buurt komen van deze grote artiesten. Super gaaf. Queen O. En dus in de straten van Pieter Maai. Weer een te gek festival. En het leuke aan de Tribute Festival is dat je dus kunt... je kan naar het gratis festival. Dus dan kun je gewoon de podia langs gaan. En een aantal acts gaan bewonderen. Maar je kan ook naar de betaalde versie. En dan krijg je het gehele pakket.
1: Helemaal. En ik hoor, als je ook een ticket hebt gekocht, kan je ook een meet and greet doen.
0: Echt?
1: Dus je kan altijd een foto maken met hun. Dus ik moet zeker een ticket gaan kopen. Maar laat me kijken wie we hebben op de lijst die de tributes gaan doen.
0: Ja.
1: Bruno Mars heb je Treasure.
0: Ja.
1: Juan Luis Guerra heb je Eison de Guerra. En voor Buena Vista Social Club bij La Familia Cubana. Dus de free stages zijn bij Buena Vista Social Club.
0: Mm-hmm.
1: Bij La Familia Cubana. Earth, Wind and Fire bij de Groes District. Luther Vandross bij Ich Ephraim J. En dan hebben we 15, die is vrijdag. Donna Summer bij Donna's Hot Stuff. Oeh, I love the name.
0: Ja, dat wordt wat.
1: En bij Queen by Queen Must Go On. Dua Lipa bij Future Nostalgia. En dan de free stages zijn Santana bij Crosstown Traffic. Celia Cruz bij Jumaira Grijt. En Mana bij Am.
0: Ja, dus dat zijn tributes van het eiland. Maar ook de tributes dus die van overseas komen om hier voor ons op te treden. Super gaaf. Dat is weer een hoop om naar uit te kijken. En alvast in de agenda te zetten. Marciano, dank je wel voor het bijkletsen weer. Hè?
1: Graag gedaan.
0: Er is nooit niets te vertellen, hè?
1: Hey, letterlijk, er is zoveel te doen op het eiland dat ik moet zeggen, iedereen weet al wat er gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Dus wat we altijd hebben zijn alleen die speciale feesten die voor moeders zijn. Nu met moederdag heb je altijd een painting. En ja, vandaag is ook Poende vibe. Dus
0: ja,
1: mensen gaan
0: ook
1: lekker
0: nog
1: in Poende chillen. En om 8:15 heb je de fireworks show.
0: Ja.
1: En als ook de art walk, dat ze altijd in Otrobanda doen bij Kaya Kaya. Dus dat is de eiland is altijd levend.
0: Er is altijd wat te doen. Dus wat ons betreft begint het weekend nu, toch?
1: Ja, helemaal.
0: Ja, zeker. En ook op de tributes staat deze artiest Ephraim J. En als het goed is,

0: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivis Foodbox. Bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee, niet op de smaak. Chivis Foodbox, wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Premier Gilmar Pisas is uitgenodigd voor de inauguratie van de nieuwe president van Costa Rica, Laura Fernández Delgado. De ceremonie vindt morgen plaats in San José. Fernández Delgado van de Partido Pueblo Soberano won de verkiezingen met meer dan 48% van de stemmen en wil zich inzetten voor economische groei en het bestrijden van corruptie. Deze week is de solo-tentoonstelling De Tuinfluiten van Evelien Sipkus geopend in het Curaçao's Museum. De opening viel op 5 mei, de dag van de bevrijding. De tentoonstelling belicht thema's als herinnering en verzet, gebaseerd op het verhaal van Sipkus' grootmoeder die vluchtelingen hielp. De Tuinfluiter is te zien tot en met 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft paus Leo XIV ontmoet in Vaticaanstad. Het bezoek dat 2,5 uur duurde was bedoeld om de betrekkingen met het Vaticaan te herstellen na de kritiek van president Trump op de paus. Rubio gaf de paus een kristallen prespapier in de vorm van een American footballbal, terwijl de paus hem een pen van olijfhout overhandigde. Volgens het Vaticaan spraken zij over actuele gebeurtenissen en het belang van vrede en lijkt er geen blijvende schade aan de diplomatieke relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan. Twee voormalige ministers van Defensie in China, Wei Feng-he en Li Shangfu, zijn veroordeeld tot de doodstraf wegens corruptie. Wei is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen, terwijl Li ook verantwoordelijk is voor het aanbieden van smeergelden. Beide mannen krijgen 2 jaar uitstel van executie, wat waarschijnlijk betekent dat hun doodvonnis kan worden omgezet in levenslange gevangenisstraf bij goed gedrag. Deze veroordelingen maken deel uit van een grootschalige anticorruptiecampagne binnen het Volksbevrijdingsleger, geleid door president Xi Jinping. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn ondernemingen moeten boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. De rechtbank oordeelde dat Gillis in 2020 en 2021 te laat aangifte vennootschapsbelasting deed, waardoor hij meer dan 2,8 miljoen euro in eigen zak hield. Deze veroordeling staat los van een eerdere zaak waarin hij al een jaar celstraf kreeg voor grootschalige belastingfraude. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
3: We leven op 14 en 15 mei de grootste hits ooit. Live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
5: Voor mij?
6: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken. Maar de echte eyecatcher? De nieuwe collectie kunstbloemen van Intratuin. Geen water nodig en altijd in bloei. Bekijk de moederdagdeals en shop online via building-depot.com. Geldig van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortunakaart bij Building Depot.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu, Werkhoven werkt over.
9: Met zometeen Mariah Carey na de Eurythmics.

0: Thank you.
1: Mariah Carey en Trey Lorenz hoorden je met I'll Be There, de unplugged versie.
2: Filmfanaat tot laat.
1: Het is er alweer tijd voor je wekelijkse filmadvies van mij en Bert. Een hele goede middag, Bert. Avond bijna.
3: Ja, bijna avond, einde van de middag. Hi Vanessa. Sorry, ik ben niet in de studio vandaag.
1: Nee, je had andere duties, hè? Een beetje een soort daddy duty heb je.
3: I got daddy duty. Ja, ja klopt. I got daddy duty. Dat klopt helemaal.
1: Ja. Je wil er verder niet over uitweiden?
3: Nee, tuurlijk. Ja, nee, ik zit op Bonaire. Mijn zoontje die moest examens doen. Dat moet hij op Bonaire afleggen.
1: Ja.
3: Dus dan ben ik even op Bonaire met hem.
1: Ja, lekker. Nou, wens hem heel veel succes. Maar volgens mij komt dat helemaal goed.
3: Ja, dankjewel. Nou, dat zal ik zeker doorgeven. En ik hoop ook echt van harte dat het goed komt.
1: Ja, spannend, hè? Echt super spannend.
3: Ja, het is super spannend. Voor alle mensen, die nu bezig zijn met hun examens. Heel veel succes overal op Curaçao, op Bonaire, waar we ook te luisteren, te horen, behoren zijn. Heel veel succes ermee.
1: Ja, ook namens mij. Toi, toi, toi. Ja, over een paar weken dan barst het feest los, want dan is iedereen weer geslaagd. Hè, dan hebben we het weer achter de rug, maar dit is toch altijd wel weer even spannend. Hey, over spannend gesproken. Wij hebben een... Ik dacht, deze moeten we wel kijken. Ik zag overal stukjes van de trailer voorbij komen. Had jij dat ook?
3: Nee, ik dus niet. Dus ik had hem gezien als een suggestion op mijn Netflix feed. Maar ik had dus in de trailers niet echt meegekregen. Maar nee. We hebben het dus over een film waar we deze week naar gekeken hebben. Dat heet Apex. Met in de hoofdrol Charlize Theron en... hoe heet je ook alweer? Ik ben zijn naam kwijt.
1: Ja, Eggert iets. Ja, waar de naam?
3: Tagger. Nou ja, goed. Hij heeft toen in Rocket Man gespeeld. Ja. Heeft de rol al van, weet je wel. Anyway, ik ben zijn naam kwijt. Maar goed, met die twee in de hoofdrol. En zal ik er wat over zeggen?
1: Ja, graag.
3: Oh, oké, cool. Dus Apex is nu te zien op Netflix. Die is geloof ik 2 weken geleden uitgekomen op Netflix. En het verhaal gaat over Charlize Theron. Die is aan het rouwen. Die heeft net iets meegemaakt. Iets best wel heftigs meegemaakt. En ze is een beetje... haar rol dan, althans dan, haar karakter. Ze speelt een beetje zo'n adrenaline junkie. Die gaat dan allerlei extreem sporten beoefenen. Extreem berg beklimmen, extreem white water rafting. Alles wat een beetje extreem is, dat kikt zij op. Nou, en zij heeft helaas ook tijdens zo'n extreme bezigheid heeft zij helaas haar vriendje verloren. Die werd gespeeld door Eric Bana. Dat zag ik alvast, want dat begint vanaf het begin zo. Dus ik verklap wel iets, maar je ziet het al vanaf binnen de 5 minuten van de film.
1: Ja.
3: Maar vervolgens gaat zij op een soort reis om zijn as uit te strooien in zijn land van herkomst, dat is Australië. Gaat ze naar Australië en dan gaat ze op een tocht. En daar gebeurt er allemaal allerlei spannende dingen. Het is inderdaad een ouderwetse action flick, vind ik. Mm-hmm. Pure adrenaline. Heel veel actie. Ook wel een beetje gruwelijk hier en daar. Maar vooral heel erg veel actie. Wat zeg ik het allemaal goed? Heb ik het beknopt, heel beknopt gezegd?
1: Ja, je hebt het heel beknopt gezegd. Ja, het is eigenlijk... Ja. Het is een, wat ik in de voorstukjes zag was gewoon doodeng. Superspannend. Hè?

0: basically.
1: Ja, het is eigenlijk een soort jacht. Iemand opent de jacht op een ander. En dat is eigenlijk waar de hele film over gaat.
0: Ja, dat klopt. Iemand opent inderdaad de jacht op een ander.
1: Gestoord.
0: En, ja, klopt. Echt enorm gestoord. Het heeft inderdaad elementen van bepaalde films die ik wel eens ook in het verleden heb gezien. Ik kom even niet op de naam, maar bijvoorbeeld, wat was het? Glass, geloof ik, of Beast, geloof ik. Anyway, het heeft bepaalde elementen van films wat ik al eerder heb gezien. Waarbij dus inderdaad iemand die gaat dan op een ander jagen. Wat vond jij er eigenlijk van?
1: Ja, ik had hele hoge verwachtingen wat betreft de spanningsgehalte, zeg maar. Dus ik had mezelf helemaal schrap gezet op, wat was het, volgens mij zondagmiddag of zo. Dat ik dacht, nou, ik ga lekker helemaal in deze doodenge film. En ik vond het was wel spannend, zeker wel. Maar niet zo als ik had verwacht. Ik had eigenlijk meer verwacht dat ik echt meegenomen zou worden. Dat ik echt helemaal. Ik denk dat ik deze beter groot op de muur had kunnen beamen. En dan, zodat je toch wat meer erin zit. En ik heb het op mijn laptop gekeken en ik vond het wel spannend. Maar het was niet wat ik ervan had verwacht. Het viel me een klein beetje tegen.
0: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik heb de film wel op een vrij grote televisie gezien bij iemand thuis.
1: Ja.
0: En ik kreeg toch, desondanks die hele grote scherm, kreeg ik datzelfde gevoel als wat jij had.
1: Oké. Okay.
0: Het was wel spannend, het was wel oké, maar meer dan dat was het niet. En
1: nee.
0: Dat vond ik aan de ene kant ook wel een beetje jammer, vooral gezien de cast, had ik wat meer verwacht. Mijn verwachten waren zo hoog gespannen, vooral gezien de cast, dat ik dacht van nou, dit wordt me toch een film.
1: Ja.
0: En uiteindelijk was het van, is this it? Dat is het een beetje gevoel wat ik kreeg na het zien van Apex. En ja, dus daardoor ben ik niet echt, en dat zeg ik maar direct, niet echt een gigantische fan. Ja, zijn er leuke momenten? Absoluut. Zijn er spannende momenten? Ja, niet leuk, sorry. Er zijn spannende momenten. Er zijn momenten van actie waarvan ik denk van oké, we gaan ergens naartoe, maar uiteindelijk it doesn't deliver. Dat is wat mijn gevoel is bij Apex. Dus ik ben niet echt een fan. Jij?
1: Nee, ik had hetzelfde. Ik vond het een beetje tegenvallen. En weet je, de pest is natuurlijk ook, er zijn al zo ontzettend veel goede films gemaakt. Hè? En je gaat het toch ook een beetje vergelijken. En dan heb je dat nummer van de Chemical Brothers, wat die dan op een gegeven moment aanzet. Nou ja, goed, het is een beetje een spoiler, maar dit zie je overal terug. En iedereen is het inmiddels op TikTok ook al aan het nadoen. Hè? Hij zet dan dat nummer aan. En dan krijgt zij de tijd eigenlijk om zolang dat nummer speelt, kan ze rennen. Ga vluchten, ga weg, ga rennen. Als het nummer stopt, dan begint de jacht. En dan zet hij dat nummer aan en dan begint hij te dansen. En dat is een beetje de crazy man's dance, zeg maar. En dat zie je natuurlijk ook weer in heel veel films terug. Ik moest ook eventjes denken aan Leon. He, die uit 94,
0: ja,
1: die film.
0: Ja.
1: En dan heb je Gary Oldman, die daar ook zo mega gestoord. En die, weet je, die gaat dan ook dansen op van die operamuziek, geloof ik. Of,
0: klopt.
1: Ja,
0: klopt.
1: Weet je, dan denk ik, het is allemaal al zo vaak gedaan. En natuurlijk werkt het, maar ja, ik weet niet. De verwachting is dan toch, ligt dan toch hoog bij mij. En het viel gewoon een beetje tegen.
0: Ja, nee, datzelfde had ik. Had ik ook eigenlijk. Dat karakter heb ik al eerder gezien in andere films. En ook wat beter gedaan. Weet
1: precies.
0: Je wel? Dus I wasn't impressed.
1: Ik ook niet. Nee, en ook het acteerwerk van Charlize Theron en Taron Egerton. Dat was allemaal het is allemaal hartstikke goed, hè? Daar ligt het allemaal niet aan.
0: Nee, maar I don't know. Volgens mij hadden ze gewoon eventjes een paycheck nodig en dat was het. Like, it was okay.
1: It was okay,
0: It was alright.
1: Gaan we hem adviseren?
0: Nee, ik niet.
1: Nee. Nee, ik ben ook geen fan. Nee, ik zou zeggen, ga dan Leon kijken. Of een andere hele spannende film, een dikke vette film, weet je wel. Ja, nee, er is zoveel gemaakt en het is leuk geprobeerd.
0: Het is inderdaad leuk geprobeerd, maar nee, niet helemaal. Apex, nu te zien op Netflix. Geen een van ons zijn fan, dus ik zou zeggen, forget about it.
1: Forget about it. Ga lekker verder met je leven, kijk iets anders.
0: Ja, ja precies.
1: Ja, maar...
0: Hey, maar trouwens, dat nummer vond ik wel lekker.
1: Dat wou ik net zeggen, dat nummer van de Chemical Brothers. Kijk, dat doet het natuurlijk wel. Hè? Dus laten we die inderdaad lekker draaien. En dan kunnen we allemaal eventjes die crazy dance gaan doen nu.
0: Heerlijk, daar zijn we wel fan van.
1: En dan deze. Hey Bert, succes daar. En volgende week weer wat anders.
0: Ja, goed. Is goed. Dag Vanessa.
1: Doeg.
0: Doei.

0: Vader in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivis Foodbox. Bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee, niet op de smaak. Chivis Foodbox, wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
3: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
7: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
8: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar

Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte.

0: 7.
1: Dick Advocaat en Juninho Bacuna slaan unieke herdenkingsmunt voor WK-kwalificatie Curaçao. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De Centrale Bank brengt twee speciale herdenkingsmunten uit ter ere van de kwalificatie van het Curaçaose voetbalelftal voor het WK. Het gaat om een zilveren munt van 5 gulden en een munt van 50 cent. Middenvelder Juninho Bacuna en voormalig bondscoach Dick Advocaat verrichten vanmorgen de eerste slag van de herdenkingsmunt. Onder leiding van Advocaat wist Curaçao zich voor het eerst te plaatsen voor het WK. Volgens de CBCS heeft de Blue Wave niet alleen het voetbalveld veroverd, maar ook de harten van de bevolking geraakt. Daarom wilde de Centrale Bank deze bijzondere mijlpaal vereeuwigen met twee herdenkingsmunten. En de Raad van Advies van Aruba heeft kritiek op de nieuwe Rijkswet Houdbare Overheidsfinanciën, beter bekend als de HOFA. Die wet maakt deel uit van afspraken met Nederland over financieel toezicht en begrotingsdiscipline. Volgens de Raad is het advies over de wet veel te laat gevraagd, waardoor belangrijke bezwaren niet meer konden worden meegenomen in de besluitvorming. Vooral artikel 38 ligt onder vuur. Dat artikel bepaalt dat Aruba geen wijzigingen mag doen aan de eigen wetgeving over financieel toezicht zonder toestemming van de Rijksministerraad. De Raad van Advies noemt dat in strijd met de staatsregeling van Aruba en zegt dat hiermee de autonomie van het land wordt aangetast. Daarom adviseert de Raad om het artikel helemaal uit de wet te schrappen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal.

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Saligna Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
4: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze was van masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
3: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
4: Met George Michael, Freedom 1990.

En je hoorde George Michael met Freedom 1990. En ik vroeg natuurlijk zojuist om een overwinningssong. Hè? Jouw victory song. Want ik mag weer een Blue Wave shot weggeven. Tenminste, een hele fles Blue Wave shot. Een lekker drankje om te drinken tijdens het WK. Maar ook gewoon daarvoor natuurlijk. Het is heerlijk. Je kan hem on the rocks. Je kan hem off the rocks. Maar je kan er ook een lekkere cocktail mee maken. Er is van alles mogelijk. En ik wilde graag weten wat jouw Blue Wave song was. Of nee, niet je Blue Wave song, je Victory song. En er is flink wat binnengekomen, maar er is één nummer wat, wat toch wel heel erg bovenaan staat. En dat snap ik ook wel. En dat is The Eye of the Tiger van Survivor. Ja, dit is wel echt een nummer waarop je binnen kunt komen. Hè? Als jij een gevecht aan moet gaan of een wedstrijd moet spelen en je wilt toch een beetje jezelf het gevoel geven, ik ben daar al, dan is dit het nummer wat je moet draaien als je opkomt. Nou, hij is door verschillende mensen ingestuurd, maar eerlijk is eerlijk, Laura was de eerste. En dat betekent dat Laura de Blue Wave Shot wint vandaag. Gefeliciteerd, Laura. Ik ga je naam noteren en dan mag je hier langskomen om je prijs op te halen. En wat ik al zei, geniet, maar drink met mate.

0: quiz.
1: En het is alweer tijd om iemand blij te maken met een lekker diner voor twee. Want zoals iedere dag geven we ook vandaag een heerlijk diner voor twee weg hier op Paradise FM. En vandaag is dat een diner voor twee bij El Gaucho. En ik heb iemand aan de lijn. Een hele goede avond. Met wie spreek ik?
2: Ja, goedenavond. Ik spreek met Roshni.
1: Hey Roshni, hoe is het?
2: Goed hoor.
1: Mooi zo. Ja. Ben je al een beetje ready voor het aankomende weekend?
2: Nou, eigenlijk heb ik niet zo heel veel plannen.
1: Je hebt niet zoveel wat, sorry?
2: Nog niet zoveel plannen.
1: Oh, geen plannen, maar dat is toch lekker juist?
2: Ja, gewoon chillen houden.
1: Ja, heerlijk. Ik vind dat juist het allerfijnste als je gewoon een leeg weekend hebt. Ja, vind ik wel.
2: Ja. Oh, dat is apart. Ja,
1: vind je het apart?
2: Soms is het wel, maar soms is het wel saai, hè?
1: Jawel, maar dan kun je altijd in de here of the moment nog iets bedenken, toch? Je kan altijd zeggen op zaterdagavond, ik pak mijn auto en ik ga gewoon lekker even naar de stad. Maar ja, ik vind het altijd wel een lekker idee dat je niets hoeft.
2: Ja, je bedoelt geen verplichtingen.
1: Ja!
2: Oké.
1: Okay, is een andere manier van ernaar kijken.
2: Ja, inderdaad.
1: Iedereen inderdaad. Is anders. En jij hebt meegespeeld met de muziekquiz vandaag. Dat betekent dat een lekker etentje bij El Gaucho wel iets is wat je ziet zitten.
2: Zeker. En dan hoop ik dat ik de goede antwoord heb.
1: Ja, dat is natuurlijk super spannend. Want als dat niet zo is, dan ga ik iemand anders bellen.
2: Laten we maar eens kijken.
1: Nou, laten we eens even kijken. De opgave van vandaag komt-ie aan.
0: Wat is hier weggepiept? Ik ben...

0: dat was een vrij lang woord, want dat was een lange piep. Maar welk woord moet er op de plek?
1: Gangmaker.
0: De gangmaker
1: van de verkeerde feest.
0: Oké. Nou, even luisteren.

0: verkeerde feest.
1: Ja, dat is inderdaad het juiste woord. De gangmaker op het verkeerde feest. Is dat iets wat je wel eens hebt meegemaakt? Dat je denkt, nou, dit is niet mijn feestje?
0: Nee, dat heb ik niet meegemaakt.
1: Nee, het lijkt me ook een heel vervelend gevoel. Dat je denkt, we gaan eens even de lolbroek uithangen. En dat gewoon niemand er wat aan vindt. En dat je denkt, ik hoor hier niet.
0: Nee, dat zou ik niet durven.
1: Ja, en zeker als metafoor voor het leven is het een beetje verdrietig. Maar dat doen we gewoon niet aan, toch?
0: Nee.
1: Oké, hartstikke mooi. Nou, wat we wel aan doen is lekker eten. En jij krijgt bij deze namens Paradise FM en El Gaucho een heerlijk diner voor twee.
0: Daar ben ik super blij.

Ja, het is toch een beetje een verdrietige zin, hè? De gangmaker op het verkeerde feest zijn. Nou, één advies. Mocht je dat gevoel ooit hebben in het leven, zoek een ander feestje op. Want er is overal wel iets leuks te beleven. Ja, toch? Zonde van je tijd om ergens te zijn waar je niet gewenst bent. Hé, het is de hoogste tijd. Ja, ik ben hier misschien nog wel gewenst, maar ook ergens anders. Ik ga mijn kinderen verblijden. Ik ga de avond in en ik wens jou een heerlijke avond. Laat je achter met een lekker nummer van Diana Ross. En dan spreken wij elkaar morgen weer. Zit ik hier weer om 4. Tot dan!

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Premier Gilmar Pisas is uitgenodigd voor de inauguratie van de nieuwe president van Costa Rica, Laura Fernández Delgado. De ceremonie vindt morgen plaats in San José. Fernández Delgado van de Partido Pueblo Soberano won de verkiezingen met meer dan 48% van de stemmen en wil zich inzetten voor economische groei en het bestrijden van corruptie. Deze week is de solo-tentoonstelling De Tuinfluiter van Evelien Sipkus geopend in het Curaçao's Museum. De opening viel op 5 mei, de dag van de bevrijding. De tentoonstelling belicht thema's als herinnering en verzet, gebaseerd op het verhaal van Sipkus' grootmoeder die vluchtelingen hielp. De Tuinfluiter is te zien tot en met 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft paus Leo XIV ontmoet in Vaticaanstad. Het bezoek dat 2,5 uur duurde was bedoeld om de betrekkingen met het Vaticaan te herstellen na de kritiek van president Trump op de paus. Rubio gaf de paus een kristallen prespapier in de vorm van een American footballbal, terwijl de paus hem een pen van olijfhout overhandigde. Volgens het Vaticaan spraken zij over actuele gebeurtenissen en het belang van vrede en lijkt er geen blijvende schade aan de diplomatieke relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan. Twee voormalige ministers van Defensie in China, Wei Fenghe en Li Shangfu, zijn veroordeeld tot de doodstraf wegens corruptie. Wei is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen, terwijl Li ook verantwoordelijk is voor het aanbieden van smeergelden. Beide mannen krijgen 2 jaar uitstel van executie, wat waarschijnlijk betekent dat hun doodvonnis kan worden omgezet in levenslange gevangenisstraf bij goed gedrag. Deze veroordelingen maken deel uit van een grootschalige anticorruptiecampagne binnen het Volksbevrijdingsleger, geleid door president Xi Jinping. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn ondernemingen moeten boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. De rechtbank oordeelde dat Gillis in 2020 en 2021 te laat aangifte vennootschapsbelasting deed, waardoor hij meer dan 2,8 miljoen euro in eigen zak hield. Deze veroordeling staat los van een eerdere zaak waarin hij al een jaar celstraf kreeg voor grootschalige belastingfraude. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.